0: Het is 2 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finales tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert alvast verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende explosies gemeld. Volgens de lokale overheid wordt de stad aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. 1 gebouw zou al zeker geraakt zijn. Gevreesd wordt dat daar nog mensen onder het puin vastzitten. In een deel van de stad is ook de stroom uitgevallen. De Oekraïnse president Zelensky had de voorbije avond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Intussen is in Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, ook de stroom uitgevallen na een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden volgens Rusland verschillende energieinstallaties geraakt zijn. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de 8e finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
2: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië, dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik ook een oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en 2 keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
0: En normaal gezien zou op het WK voetbal rond deze tijd de 8e finale tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die wedstrijd zal later beginnen vanwege stormweer, wellicht om 3 uur. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando. VRT Radio BNE Live.

Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

0: De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft dus onder druk er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op die beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 3.350 lichamen geborgen. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 16.740 voorlopig. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. De bosbrand in het oosten van de Franse Pyreneeën blijft uitbreiden. Het vuur heeft al een gebied van zo'n 2000 hectare in de as gelegd. Er vielen intussen liever ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en 1 inwoner. De voorbije avond werden ook tienduizend mensen geëvacueerd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: En op het WK voetballen is de 8e finale tussen Mexico en Engeland begonnen. De wedstrijd werd met een uur uitgesteld vanwege stormweer. De voorbije avond kon Noorwegen zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg Brazilië met 1-2. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Dorso. Ergonomisch

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er, onder druk van Trump, een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op die beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 doden en 8 gewonden gevallen bij een raketaanval van het Russische leger. Er werden een 10-tal explosies gemeld. 1 gebouw zou al zeker geraakt zijn.

0: In een deel van de stad viel ook de stroom uit. De Oekraïense president Zelensky had gisteravond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Ook in Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, is vannacht de stroom uitgevallen na een Oekraïense droneaanval. Daarbij zouden volgens Rusland verschillende energieinstallaties geraakt zijn. De bosbrand in het oosten van de Franse Pyreneeën blijft uitbreiden. Het vuur heeft al een gebied van zo'n 4500 hectare in de as gelegd. Er vielen intussen ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en 1 inwoner. En gisteravond werden ook 10.000 mensen geëvacueerd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: En op het WK voetbal is de 8e finale tussen Mexico en Engeland aan de gang. Op dit moment staat Engeland 2-1 voor. De wedstrijd werd met een uur uitgesteld vanwege stormweer. Gisteravond kon Noorwegen zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg Brazilië met 1-2. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

spijkertje dap, klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf.

is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik sta paf. O giraf, zei dikketje dap, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf,

0: beste luisteraar. Zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com.

0: Het is 5 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels straks. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond noemt dat in tegenspraak met het competitiereglement. Bondscoach Rudy Garcia dacht dat het om een 1 april grap ging. Voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
1: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk kreeg het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg, voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Op het WK voetbal is de 8e finale tussen Mexico en Engeland nog net niet voorbij. Het staat nu 2-3 voor Engeland. De wedstrijd was een uur later begonnen door stormweer. Noorwegen gaat naar de kwartfinales. De Nooren versloegen Brazilië gisteravond met 1-2. Bij Russische raket- en droneaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 doden gevallen. Dat gebeurde enkele uren nadat de Oekraïnse president Zelensky had gewaarschuwd dat er een grootscheepse aanval zat aan te komen. Over de hele stad zijn explosies te horen en de mensen hebben dekking gezocht in metrostations. Zelensky vraagt de westerse landen om luchtafweer van Oekraïne te geven. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Die hebben intussen al 4.500 hectare in de as gelegd. Er vielen ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en een burger. 700 brandweerlui proberen de brand intussen te bestrijden, maar dat verloopt moeilijk. De etappe van de Ronde van Frankrijk vandaag loopt door het getroffen gebied. De rit gaat toch door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het Rock Werchter Festival is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Dit jaar moesten er wel minder mensen verzorgd worden, zegt Mario Huiskes van het Rode Kruis.
2: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer een 5.100 festival.

0: voorgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
1: En het weer dan nog. We krijgen een zonnige dag met wat hoge wolkenvelden, temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Zalando.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. Onze bondscoach Rudy Garcia dacht dat het een 1 april grap was, maar voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
1: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt nadat president Trump hem belde. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Verder heeft op het WK voetbal Engeland de 8e finale tegen Mexico gewonnen met 2-3. De wedstrijd moest een uur later starten in Mexico-stad door het stormweer. Engeland moest met 10 verder na een rode kaart. Noorwegen gaat ook door naar de kwartfinales. De Noren versloegen Brazilië met 1-2. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. En de Braziliaanse topschutter aller tijden, Neymar, kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 doden gevallen. Rusland vuurde tientallen raketten af en ook drones in verschillende etappes. Daardoor werden verschillende appartementsgebouwen geraakt. 1 werd grotendeels verwoest. Het is al de 2e massale Russische aanval op Kiev in enkele dagen tijd. Bij bombardementen eind vorige week vielen er 31 doden. President Zelensky had gewaarschuwd voor een nieuwe zware aanval aan de vooravond van de NAVO-top die morgen begint in Turkije en grotendeels in het teken zal staan van de oorlog in Oekraïne. En de Rock Werchter is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. En dit jaar moesten er minder mensen verzorgd worden, zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
2: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
0: Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over

0: zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Radio BNE.
3: Een fijne maandagmorgen, 6 juli vandaag. Dat is Wereldkusdag. Bestaat al 20 jaar en draait helemaal rond liefde en verbinding tussen mensen.
0: Radio BNE, klaar wakker.
1: Herbert Verhaar.

It's so easy to fall in love. Niemand zal Linda Ronstadt tegenspreken. Wie krijgt er vandaag een kus van jou op Wereldkusdag? Je partner, je kinderen? Kus jij je kameraden of selecteer je? Wie durft daar iets over te schrijven? Laat dat bericht maar komen via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Ja,

thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de pannetum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes, zie ik roze olifantjes.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood. Een agent is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij het was zelf een liedje nog op de radio.
2: Ja!

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelen, het bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt:

0: heel alleen.
1: Raymond van het Groenewoud schreef de tekst. En wie waren die Waterlanders? Actrice Hilde van Michem en acteur Luc de Koning. Naast dit nummer verscheen er nog een andere single van hen. Beter dan zomaar wat. Het is 6:10.

Ja hoor, een leuke evergreen van Ricky Nelson. Die man werd maar 45, kwam om bij een vliegtuigongeluk. En zijn tweelingzonen die maken tot op vandaag ook muziek met de rockgroep Nelson. Het is 12 over 6. Op 11 juli viert Vlaanderen het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dat vieren wij natuurlijk ook bij Radio BNE met de Radio BNE Vlaamse 40. Een hitlijst vol Vlaamse muziek samengesteld door jou. Stem vanaf nu mee via het Radio BNE kanaal op 14 Max. En luister zaterdag 11 juli mee naar het resultaat tussen 3 en 6. De Radio BNE Vlaamse 40 met onze Peter Hermans.

All You Need Is Love van de Beatles en dat op Wereldkusdag. Wordt er in Vlaanderen meer of minder gekust dan vroeger? Bij begroetingen bijvoorbeeld. Is er veel veranderd sinds corona? En wie gaf er ooit al eens een handkus? Laat die berichten maar komen via het Radio Bene kanaal op 14 Max.

Twee keer Belgisch na elkaar. Scooter, de groep, staat al van in 2010 in de eregalerij van Radio 2. En daarvoor nog een stem van bij ons waar we apetrots op zijn. Die van Berre met zijn driedaagse oplaad. Yesterday, Today, Tomorrow. Demis Roussos die zingt over de eeuwigheid in Forever and Ever.

Demis Roussos heeft wel wat meegemaakt in zijn leven. Hè. Zo werd hij in 85 gekaapt eigenlijk, hè, in het vliegtuig waar hij zat. Richting Rome was dat. Pas 5 dagen later werd hij vrijgelaten. Ondertussen is het 6:04. 6 juli is de dag van de kus. En als je je ogen openhoudt bij het kussen van je partner, dan kan deze waarneming je misschien wel overkomen. 2 verliefde ogen, helemaal juist. Wiltura.

Elvis Presley uit 62, Return to Sender. Toen werden er nog geen pakjes met kleren die niet passen teruggestuurd. Hè? Vanmiddag tussen 12 en 1 is er weer Als de muren konden praten, hier op Radio BNE. Dit keer klopt ze aan Anja Daams ten huize van Rob van Oudenhoven. Met staan.

0: Pionier van de Amerikaanse rock'n'roll, Jerry Lee Lewis. Komende nacht wordt het bioritme van de supporters van de Rode Duivels weer serieus verstoord. Om 2 uur spelen ze in Seattle tegen de Verenigde Staten. Laat je pronostiek maar komen. Volgens Benny van Akker uit Stade zal het eerst 1-1 zijn. Dan volgen we verlengingen en haalt België het van de Verenigde Staten met 2-1.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur de

De meest besproken Amerikaanse artiest aller tijden, Michael Jackson. 6 juli vandaag, dat is Wereldkusdag. Maar bij Cathy Bekkaert uit Sint-Liebes Essen is het Wereldkuisdag. Ze is bondjes aan het schoonmaken en gaat die daarna steriliseren. Veel plezier in de keuken, Cathy, en ik bel de Weerman.

0: mensen aan die show. Hey David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Aangename temperatuur buiten. Houden zo?
1: Ja, dat zal toch niet zo gemakkelijk zijn, denk ik.
0: Ben je aan het jennen, hè? We staan voor een nieuwe hittegolf. Ik voel het.
1: Inderdaad, ja, dat zal zo zijn. Hè. Maar nu vanochtend, het was hier aan zee 15 graden, dat deed toch wel deugd. Met vandaag zon en wolken die afwisselen, dan later meer en meer zon vanaf de kust. Met temperaturen rond een 25 graden aan zee. In het binnenland gaat dat richting 28 tot 30 graden al. Volgende nacht rond 18 graden. Helder weer, licht bewolkt. Morgen veel zon. Dan zitten we rond 7, 28 graden op veel plaatsen. Aan 7, 3,24. En dan woensdag is het weer rond 29 à 30. Kust 24, veel zon. Ja, ik kan iedere keer herhalen, maar de komende dagen, als ik niks zeg, gewoon veel zon, kan gewoon de temperaturen geven. En dan ja, zitten we rond 30, 31, 32 graden. Tussen donderdag en, eventjes kijken, dat zou dan woensdag, volgende woensdag zijn, dus quasi een week lang. De camper kan daar eventueel 33 of heel misschien 34, dat lijkt het maximum te zijn. Ja, daarmee zitten we nog altijd 5 graden onder de vorige hittegolf. Dus wat dat betreft is het menselijker als de kaarten niet veranderen. Maar dat lijkt dus toch al een ganse tijd te voorspellen. Dus ik ga ervan uit dat dat ook zo wordt. Kansen op onweer. Volgende week, heel misschien zaterdag, een zeer lokaal warmte onweer, maar de meeste plaatsen niet. Maar de kansen lijken wel te stijgen vanaf midden volgende week ongeveer. We zullen zien of er dan effectief onweer van komt. Wat ik wel zie, is dan een daling terug van de temperatuur in de tweede helft van volgende week naar uiteindelijk 5, 26 graden, maar het gaat wel vrij traag. Dus we zitten nog op die woensdag nog met een graad of 30 en dan gaat dat naar 28 en zo naar 25. Zodanig dat we in het weekend van 18, 19 juli op een 25 graden zouden uitkomen. En ja, het lijkt er dan op dat die week van de Nationale Feestdag dat we dan lager temperaturen zouden hebben. Dus het is vooral tot en met 20 juli, dus ja, 2 weken puffen en zweten. Dat zou dan wellicht eindigen met onweer of een plaatselijk onweer. En daarna toch wat meer normalere temperaturen. Over het weerbeeld kan ik dan natuurlijk nog niet veel zeggen. Maar het is duidelijk, ja, het zomert gewoon verder.
0: Lekker heet. Dankjewel daarvoor. Tot straks. 7:15.
1: Tot dan.

Marlies noemt zichzelf een oude ziel. Ze is niet het type om onnozele TikTok-filmpjes te maken. Dat zijn ze een dag allemaal. Marlies, leven de club van de oude zielen. En die worden nu verwend met een topnummer van Peter Maffay.

Liedjes die je nooit beu wordt, dat zijn Evergreens. En Peter Maffay zet er zo een op plaat in 1970. Het is Charlotte Krul die ons het nieuws van 7 zal brengen. Maar eerst nog de debuutsingle van Stan van Samang, Scars.

0: Er is een telenet op maat.
1: Dit is interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met Zalm? Onze zalm

0: kopen, plus 1 gratis.
1: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 10 doden gevallen. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. Bondscoach Rudy Garcia dacht dat het een 1 april grap was, maar voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
1: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt nadat president Trump hem opbelde. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Verder op het WK voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich intussen geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. Tom Boudeweel vat het samen.
2: Een beklijvende achtste finale was het tussen Engeland en Mexico in een kolkend Aztekenstadion met een uur vertraging gestart door een dreigend onweer. Maar het stormde ook op het terrein. Bellingham scoorde 2 keer in 98 seconden net voor de pauze, maar Quiñones bracht de spanning meteen terug, 1-2 bij de rust. Een bal op de paal van O'Reilly, een rode kaart voor Kwanzaa en een benutte penalty van Harry Kane. Engeland beleefde een dol openingskwartier in de tweede helft. Raúl Jiménez benutte daarna ook een straf voor 3-2. En dan was het nog ruim een half uur overleven voor de strijdende Engelsen, die uiteindelijk het gastland een zeldzame thuisnederlaag toediende in Mexico City. Engeland tegen Noorwegen is zaterdag een verrassende en volledig Europese kwartfinale.
0: Want Noorwegen schakelde dus Brazilië uit dankzij 2 goals van Haaland in de laatste 10 minuten. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. Kane maakte er 6. En de Brazilië Italiaanse topschutter aller tijden Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Op dit moment ligt het systeem van Cambio autodelen over het hele land volledig plat. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app. In het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openmaken, maar dat lukt niet met alle voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 10 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Maar in trio, het was dus alweer een zware aanval.
3: Ja, Rusland zou zo'n 40 raketten hebben afgevuurd en 1 daarvan kwam in een appartementsgebouw terecht. Dat werd grotendeels vernield. Ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Op verschillende plaatsen brak er brand uit en er zijn ook 10 gewonden. Het is al de 2e massale aanval van Rusland op enkele dagen tijd. Eind vorige week kwamen er nog 31 mensen om bij de vorige zware Russische bombardementen op Kiev.
0: Die situatie lijkt verder en verder te escaleren. Waarom precies?
3: Wel, de Russische president Poetin staat onder druk door alsmaar meer succesvolle Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur diep in Rusland, ook op de Krim. En hij antwoordt met alsmaar zwaardere aanvallen. Poetin deed ook een zeldzaam bezoek in militaire kledij aan een militaire commandopost, waar hij beweerde dat de Oekraïnse stad Kostyantynivka zou zijn ingenomen, iets wat Oekraïne ontkent. Maar Poetin wil in elk geval

0: al duidelijk kracht uitstralen aan de vooravond van de NAVO-top in Turkije, die grotendeels in het teken van Oekraïne zal staan en waar ook Zelensky en Trump elkaar zullen ontmoeten.
1: Dankjewel, Marijn. In het zuidoosten van Frankrijk zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Daardoor zijn al 4.500 hectare verwoest. Er vielen ook al 4 gewonden, 3 brandweermensen en een burger. 700 brandweerlui proberen de brand te bestrijden, maar dat loopt moeilijk. De derde etappe van de Ronde van Frankrijk vandaag loopt door het getroffen gebied. De rit gaat wel door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse band The Cure heeft gisteravond de 51ste editie van Rock Werchter afgesloten. De band stond er 45 jaar geleden voor het eerst en trekt nog altijd heel veel fans. Er kwamen in totaal elke dag zo'n 90.000 bezoekers en het weekend was uitverkocht, maar de 2 dagen daarvoor niet. Stijn de Fart was erbij.
2: Bij The Cure staan opvallend veel jonge fans.
3: De mooiste afsluiter ooit. Maar echt, mega.
4: Ongelooflijk. Geen woorden voor.
5: We hebben er al zo lang naar uitgekeken.
6: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid. Dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen.
2: Het was een succesvolle editie, zegt Nele Bigaré van Live Nation.
7: Het weer was goed, de sfeer zat goed, de optredens waren heel straf.
2: 5.100 mensen werden verzorgd door het Rode Kruis, minder dan andere jaren. En het terrein was dit jaar 1,5 hectare groter, omdat 1 podium, Club C, verplaatst werd.
8: Het is veel open, waardoor je plaats hebt en een open gevoel hebt.
2: 2 buurtbewoners dienden een klacht in tegen die nieuwe locatie. De organisatie gaat met hen in overleg.
7: Er is altijd communicatie met de buurt. Dat was ook op voorhand met hen ook doorgenomen en we laten dat ook niet los.
2: Een pint kostte dit jaar €3,90, 10 cent meer dan vorig jaar. Maar dat gaven de mensen hier graag uit.
1: Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. De Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. Het is nu afwachten hoe de Belgische Voetbalbond daarop zal reageren. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Charlotte.
10: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
9: Goedemorgen. Je verliest 30 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost door een ongeval. Er zijn 2 rijstroken afgesloten, maak er zeker een reddingstrook. Bij de werken op de E19 in Mechelen Noord gaat het in beide richtingen 10 minuten trager.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Een fijne maandag.

Radio Valli. Leuk bericht ontvangen van Jean Smet uit Thailand. Bij hem wordt de aftrap van België tegen de Verenigde Staten om 7:00 s'morgens gegeven. Eerst gaat hij een half uurtje zwemmen en daarna kijken en supporteren. En volgens Jean gaan de Belgen winnen met 3-1. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

13 over 7 werd het met de Contours. En een vraag die kon tellen op Wereldkusdag. Do you love me? Vraagteken. Wie komende nacht de wedstrijd van onze Rode Duivels wil volgen, zal tussen 2 en 4 uur wakker zijn. Misschien 5 bij verlengingen en penalties. Het laatste nieuws haalt er een slaapprofessor bij. Ochtendmensen kruipen best een uur vroeger in bed. Als je dan 4 uur slaap hebt, ja, dan is een flink deel van je slaapbehoefte al ingelost. Niet genoeg natuurlijk, maar kom, in dit geval is dat de goede keuze. Voor nachtraven liggen de kaarten anders. Die blijven best wakker tot na de match en gaan dan slapen. Maar ja, als ze winnen en die adrenaline stroomt nog door je lijf, dan is slapen ook geen optie. Optie 3, gewone nachtrust, rust liever niet kijken en morgenochtend naar de samenvatting kijken op Sportza.

Ja, het zijn spannende tijden voor Lisa Lewis, letterlijk en figuurlijk, want op haar kalender moet er rond half juli ergens het woord bevallen staan. En wat verder op die kalender is er maar weinig plaats voorzien voor bevallingsverlof, want ze wil heel snel weer op het podium staan van het Witte Paard in Blankenbergen.

0: dividend. Op maandagochtend is het misschien een beetje te veel gevraagd. Maar wie al klaar wakker is, die zingt vast en zeker mee met Connie van den Bos. Komt eraan.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 aan je 7 zonder
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
2: Radio BNE, Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli vanaf 1 uur.
2: Op Radio BNE.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Een kennis van mij gaf per maand dat hij samen was met zijn lief een extra roos. Dus na 6 maanden waren het er 6 en op de duur werd het een mooi boeket. Maar hij is er uiteindelijk mee gestopt en die 2 zijn al 30 jaar getrouwd, denk ik.

Ellen Foley. Na een Eurosong souvenir van de Vlaamse Danae, What Goes Up. En zometeen Guus Meeuwis met een tekst van André Hazes op een mooie melodie van Udo Jürgens. Je verliest 3 kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de rechter- en de middenrijstrook. Maak er zeker een reddingstrook. En richting Antwerpen file op de E313 in Mommelgem door een ongeval op de linkerrijstrook.

0: jou.
1: Na de dood van André Hazes verscheen het album samen met Dre. En daarin brachten verschillende artiesten een duet met hem. Guus Meeuwis dus met Geef mij je angst. Maar ook onze Dana Winner stond erop met Als je alles weet. She's crazy like a fool.

0: cool. En de komende dagen zullen we creatief moeten zijn om de koelte op te zoeken. Het wordt best een lange, hete periode. En de details daarover krijg je van David na Johan Verminnen.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stoep.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
11: Solden bij Zalando.
12: Wat doe ik aan voor die barbecue?
11: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
12: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
11: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
13: Solden bij Zalando.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Johan Verminnen. Het is op de seconde 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Gaan de Belgen binnen komende nacht?
1: Dat ik het niet weet. Ik zie het eigenlijk somber in naar al die verhalen en drukking vanuit FIFA en Trump en allemaal. Ik denk dat ze niet mogen winnen.
0: Ja, je bedoelt die
1: misschien nog niet.
0: Bedoelt die ingetrokken rode kaart, hè?
1: Dat is belachelijk, hè. Dat is, het voetbal interesseerde me al niet veel, niet meer, nu nog minder. Dus jammer voor de Belgen, maar ik zie ze dus niet halen, hè.
0: Afwachten.
1: Zien. Scheidsrechtelijke beslissingen in ons nadeel, dat zal wel allemaal omgekocht zijn. Jammer dat ik dat moest zeggen, maar dat is hoe ik er. Je vroeg mijn mening wel, ik weet.
0: Ja, dank u wel daarvoor. In ieder geval, David, wat het zeker is, er wordt gespeeld tijdens de meest frisse uren, denk ik.
1: Voor ons, wil je zeggen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, vannacht. Voor de mensen die ergens buiten staan of zo, zal te doen zijn. Hè, met temperaturen rond een graad of 20, denk ik, rond 2:00 s'nachts op de meeste plaatsen. En ja, uiteindelijk de vroege ochtend zal 18 zijn. Vandaag zon en wolken die afwisselen, later veel zon overal vanaf de kust. Met zo goed als droog weer. Een wind die meestal matig is uit het westen of zuidwest, later draait naar west. 4 Beaufort aan zee, 3 in het binnenland. Morgen krijgen we dan ook zonnig weer, tout court. Van in het begin wat hoge bewolking, dat kan wel. Maxima die vandaag rond 30 graden liggen in het binnenland, 27 aan de kust. Morgen en overmorgen is het minder, zeker aan zee, gaat het naar 24. In het binnenland ook, ik denk morgen 7, 28. En dan rond 29 à 30 graden woensdag. En dan vanaf donderdag, landinwaarts zitten we rond 31 of 30 graden. Dat gaat soms in het weekend naar een 32, in de Kempen 33. Uiteraard is dat met veel zon. De wind die waait soms matig uit het noordoosten. Windkracht 3 in het binnenland. Aan zee is dat 4 tot soms is 5. En dat zorgt ervoor dat de kust dan richting 26, 27 graden gaat. Dus geen 30 graden. En dan zakt het in de loop van volgende week. Heel langzaam. We hebben eerst nog rond 30 graden in het binnenland. Ik denk tot en met woensdag of donderdag. En daarna gaat het wel het weekend van 18, 19 juli richting 25 graden. Intussen stijgt de kans wel op een aantal regen- of onweersbuien. Wat ik wel zie, tendensen, we blijven daar voorzichtig mee, maar ik zie toch al een geruime tijd, is dat het vanaf 20 juli minder heet zou worden. Over het weerbeeld kan ik nog niet zeggen, maar het ziet er naar uit. Dus 2 weken nu warm weer en daarna iets minder warm of gewoon minder warm, tout court. Voor mensen die hoge temperaturen kunnen verdragen is dat natuurlijk top. Genieten op en top. En dan, voor de mensen die dat wat minder kunnen, het zal wellicht ook niet zo erg zijn als de vorige hittegolf waar we toch plaatselijk 40 graden hadden in Limburg. Dus ik denk dat in Limburg het maximum is 34 graden met het huidig scenario. Dus dat scheelt al 5 graden. Ook de nachttemperaturen, dat is nog wel 20-22. Het is 4-25 geweest de vorige keer, dus dat zal een beetje minder zijn. Het blijft wel een aandachtspunt, maar we mogen zeker nooit vergeten te genieten voor wie dat kan.
0: Dankjewel daarvoor, voor die mooie woorden en geniet van je dag.
1: Ja, dat zal ik doen. Tot morgen.

0: me toe.
1: Philippe Robrecht, ja, nogal wat luisteraars volgen David, hè, in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd van onze Rode Duivels na die ingetrokken rode kaart en de inmenging van Trump enzovoort. En toch hoop ik dat ze zullen winnen.

0: Het is 8:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 12 doden gevallen. De Verenigde Staten zullen dan toch tegen de Rode Duivels mogen spelen met hun aanvaller Balogun in de 8e finale van het WK vannacht. De spits was met een rode kaart geschorst, maar de FIFA heeft die schorsing nu plots uitgesteld. Olivier de Wilde, dat is een beslissing die al heel veel ophef aan het veroorzaken is.
1: Wel, de tendens na deze beslissing is inderdaad verbijstering. Zo luidt ook het persbericht van de Belgische Voetbalbond. De bondscoach Rudy Garcia dacht zelfs dat het een 1 april grap was. En de hele voetbalwereld, op uitzondering van de Amerikanen natuurlijk, walgt duidelijk van deze beslissing.
2: It seems unfair because it is unfair. It absolutely stinks, let's be really clear. I would be absolutely raging if I was Belgium.
3: It's shameful how things can happen, especially as an American player.
4: I think it's an absolute disgrace in Infantino. He should be ashamed.
1: Maar het zal de FIFA-baas Gianni Infantino's of de dankbare Donald Trump's koude kleren niet raken. Het zegt ook veel dat iedereen verbijsterd is, maar niet verrast. En nu heeft de Belgische Voetbalbond wel nog een kans om dit aan te vechten bij het sporttribunaal TAS. Maar daarvoor lijkt het wat laat als het al iets oplevert. Het is nu vooral zaak voor de Rode Duivels om zich niet te veel te verliezen in deze zaak, het negativisme buiten te houden en op het veld dan maar te antwoorden.
0: Dankjewel, Olivier. En verder op het WK-voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2, Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. Tom Boudebeel vat het samen.
5: Een beklijvende 8e finale was het tussen Engeland en Mexico in een kolkend Aztekenstadion met een uur vertraging gestart door een dreigend onweer. Maar het stormde ook op het terrein. Bellingham scoorde 2 keer in 98 seconden net voor de pauze, maar Quiñones bracht de spanning meteen terug, 1-2 bij de rust. Een bal op de paal van O'Reilly, een rode kaart voor Kwanzaa en een benutte penalty van Harry Kane. Engeland beleefde een dol openingskwartier in de tweede helft. Raúl Jiménez benutte daarna ook een straf voor 3-2. En dan was het nog ruim een half uur overleven voor de strijdende Engelsen, die uiteindelijk het gastland een zeldzame thuisnederlaag toediende in Mexico City. Engeland tegen Noorwegen is zaterdag een verrassende en volledig Europese kwartfinale.
0: Want Noorwegen schakelde dus Brazilië uit dankzij 2 goals van Haaland in de laatste 10 minuten. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. Kane maakte er 6. En de Braziliaanse topschutter aller tijden Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Op dit moment werkt het systeem van Cambio autodelen over het hele land niet. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app en in het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openen. Maar dat lukt niet met alle voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak precies is van de storing. In Brussel is er vanmorgen veel hinder bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
6: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar 1/5 tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er 10 die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
0: Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn zeker 12 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. En maar een trio, dat is alweer een zware aanval.
7: Ja, Rusland vuurde 68 raketten af. Oekraïne kon er maar iets meer dan de helft van neerschieten. En 1 raket kwam neer in een appartementsgebouw dat grotendeels werd vernield. Ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Er brak brand uit op verschillende plaatsen en er zijn ook 10 gewonden. Het is al de 2e massale aanval van Rusland op enkele dagen tijd, want eind vorige week kwamen er nog 31 mensen om bij zware bombardementen op Kiev.
0: En de situatie lijkt verder en verder te escaleren. Hoe komt dat?
7: De Russische president Poetin staat onder druk door alsmaar meer succesvolle Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur diep in Rusland, vannacht ook nog op de regio Sint-Petersburg. En hij antwoordt met alsmaar zwaardere aanvallen. Poetin deed ook een zeldzaam bezoek in legerkledij aan een militaire commandopost, waar hij beweerde dat de Oekraïnse stad Kostyantynivka

0: zijn ingenomen, iets wat Oekraïne ontkent. Maar Poetin wil duidelijk kracht uitstralen aan de vooravond van de NAVO-top in Turkije, die grotendeels in het teken van Oekraïne zal staan en waar ook Zelensky en Trump elkaar zullen ontmoeten.
1: Dank je, Marijn. En Rock Werchter is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. The Cure mocht gisteravond de 51ste editie afsluiten. De Britse band bestaat al 50 jaar, maar trekt ook opvallend veel jonge fans aan.
2: Zalig om ze te zien, echt niet normaal.
3: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid, dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen.
2: En ze zijn zo'n grote inspiratie voor zoveel bands.
4: En het is ook één grote hitmachine natuurlijk, hè. Het is onwaarschijnlijk hoeveel hits ze spelen.
5: Soms als zo artiesten een bepaalde leeftijd zijn, merk je zo dat die minder goed kunnen zingen, maar hier merkte je dat niet. Je zag dat de artiesten zich nog jong voelden.
1: De twee weekenddagen van Rock Werchter waren uitverkocht, de dagen ervoor niet. Het Rode Kruis moest 5100 mensen verzorgen. En dat is minder dan andere jaren, omdat het niet te warm was. Vandaag wel veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden, ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer. In het centrum van het land aan zee een paar graden frisser. De Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. Het is nu afwachten hoe de Belgische bond daarop zal reageren. Meer op vrtnieuws.be.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
8: Je verliest 3 kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een eerder ongeval. In Deurne is de linkerrijstrook dicht door een nieuw ongeval. Richting Antwerpen file op de E313 tussen Massenhoven en Mommelgem, ook door een eerder ongeval, reken daar 25 minuten extra.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: Een fijne ochtend.

Village People. En er liep alweer een fijn bericht binnen. Dit keer van Hilde van den Bergen uit Ieper. Ze schrijft: dankjewel om daarnet Nomeables van Juan Pardo te draaien. Dat is voor mij de mooiste zomerplaat aller tijden. Mijn ochtend startte met Doe van Peter Maffay. En Jo Valli was er ook al bij. Mijn dag kan niet meer stuk. Fijn om te lezen. Bedankt, Hilde. En zometeen een doucheplaat.

0: Birds. Het is bijna 8:15. En ondertussen vlogen wij naar Brugge hiervoor.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: André Govaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
0: Je hebt je verstopt. Vertel eens waarom.
2: Ja, ik heb mij verstopt om mijn praatje te kunnen doen. Het is namelijk zo dat mijn vrouw Herda en ik zelf vandaag exact 52 jaar geleden getrouwd zijn.
0: Wauw, proficiat.
2: Ja, dank u wel. En ik zou mijn vrouw Herda willen bedanken en figuurlijk in de bloemetjes zetten, omdat ze het al 52 jaar met mij volhoudt.
0: Is dat zo lastig, André?
2: Ja, waarschijnlijk. Mijn eigen kennende vind ik dat van haar een hele prestatie.
0: Ja, tof. Zeg, en waar is het begonnen? Ooit, jullie relatie?
2: Ja, het is ooit begonnen en ik ga dat eigenlijk in een klein verhaaltje steken. Omwille van het feit, ik heb gekozen voor een nummertje van Bart Kael, Zanzibar, omdat wat ons betreft daar toch een verhaaltje aan vastzit.
0: Mm-hmm.
2: Het was trouwens op Radio Bene in uw programma Klaar Wakker dat wij voor de eerste maal dat nummertje van Bart Kael hoorden.
0: Ja.
2: En we keken naar elkaar en waren eigenlijk blij verrast. En we luisterden met wat meer aandacht naar de tekst van dat liedje. En achteraf kwamen we tot de conclusie dat dat liedje eigenlijk over ons zou kunnen gegaan zijn.
0: Hoezo?
2: Ja, we werden eigenlijk teruggecatapulteerd in de tijd naar onze tienerjaren.
0: Mm-hmm.
2: Je moet weten, Herbert, Gerda en ik, we zijn eigenlijk allebei afkomstig van de gemeente Erpen. De toenmalige gemeente, want ondertussen is dat een onderdeel geworden van de fusiegemeente Erpenmeren.
0: Mm-hmm.
2: Bij de luisteraars zal dat beter bekend zijn omwille van zijn op- en afrit van de E40 op de strade Brussel-Oostende.
0: Mm-hmm.
2: En zoals ieder dorp in Vlaanderen had je de kerk in het midden. En recht over de kerk was er een café. Nu ja, dat was ook kenmerkend voor het Vlaanderen van toen. Maar achter dat café was een zaal. Een feestzaal, laat ons maar zeggen.
0: Ja.
2: En die noemde de Zanzibar.
0: Maar, en daar is het begonnen,
2: ja.
0: Of wat?
2: Daar is het begonnen, want het is waarschijnlijk al 55 jaar geleden dat we toen in diezelfde zaal Zanzibar voor de eerste keer samen gedanst hebben. Toen waren we ons uiteraard nog niet bewust van het feit dat we enkele jaren later zouden man en vrouw worden.
0: Kijk eens
2: aan. En dat is nu, dat man en vrouw worden is nu exact 52 jaar geleden.
0: Allee, André, je mag nu stoppen met verstoppertjes spelen. Ga maar naar beneden, neem Gerda vast en dans op de Zanzibar van Bart Kael.
2: Dank je wel.
0: Proficiat.
2: Bedankt.
3: Wij onder de douche met jouw favoriete doucheplaat.
4: Vraag hem nu aan via het Radio Bene kanaal

0: Millie Jackson. Sliep je net iets langer na een pittig weekend? Alle begrip. Ik heb ook een fijne boodschap. Je hebt je kans nog niet verkeken om een DAB Plus radio te winnen. Vandaag kan je een paar keer in de prijzen vallen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel?
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Frida en Alain Delon, na de man die in februari afscheid zal nemen van zijn grote soloconcerten, Gerard Joling. Op 19, 20 en 21 februari kan je hem met en zonder pluimen zien in Ahoy Rotterdam. Deze verkeersproblemen vallen op. Door werken op de N41 in Hamme gaat het erg traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas vertraag je een uur, richting Dendermonde is dat 20 minuten.

Noordkaap, op 11 juli viert Vlaanderen feest. En wij vieren mee met de Radio Bene Vlaamse 40 tussen 3 en 6. Jij kan die helpen samenstellen door te stemmen op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

Mooi hè, The Young Ones, dat was de titel van dit nummer van Cliff Richard. Maar het was ook een deel van de groepsnaam, Cliff Richard and The Young Ones, toen hij uitpakte met die knotsgekke versie van Living Doll. Het is bijna 10 minuten over 8:30. Radio.

0: Gildy en Nathalie vormden samen Sugar Free. In 2018 werd die groep opgedoekt. Straks een nieuw album van de week van een zangeres die al 30 jaar beweert dat de liefde vergelijkbaar is met een kaartspel.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
1: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 aan je 7 zonder in
2: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: Radio BNE, Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli vanaf 1 uur.
1: Op Radio BNE.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Superstition. Bijgeloof dus bij Stevie Wonder. En er komt nogal wat bijgeloof kijken hè, bij een WK-voetbal. Meerdere Duitse spelers gaven in 2014 na het winnen van het WK toe dat ze hun sokken tijdens het toernooi niet wasten. Ze waren bang dat ze het geluk er anders zouden uitwassen. Enfin, hopelijk is het geluk weer aan de kant van onze Rode Duivels. Komende nacht om 2 uur onze tijd spelen ze hun wedstrijd tegen de Verenigde Staten.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Deze week keren we terug naar 2013. Lisa Delbo had dan Patrick Renier onder de arm genomen als producer. En dat was destijds ook de man die tekende voor de grootste successen van Belle Perez. En dat hoor je op het album, want er staan een paar liedjes op die Belle eerder uitbracht in het Spaans. In de opener zit heel veel pit, hemelhoog van Lisa Delbo.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
3: Ik heb getwijfeld aan de liefde, maar dat is verleden tijd. Want ik heb terug vertrouwen. Ik straal weer als de zon.

Red tot even voor negen. Vandaag trappen onze collega's van Radio 2 de zomer af aan de pier in Blankenbergen. Bart Peters komt er zingen en het weer zal perfect zijn. Fijne maandag met de ploeg van Radio BNE. En tot morgen, hè. 6 uur.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Medi Market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.
7: Radio BNE.
6: Met jouw gezondheid.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is op zijn zachtst gezegd erg bizar. Velen noemen het vals spelen en een schande. Het helpt ook niet om de zweem van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen als Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid kan dus nu weer worden teruggedraaid via de beroepsprocedure. FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. Of er ook wordt gekeken naar de rode kaart die tot de schorsing heeft geleid, is niet geweten. Maar dat zou erg vreemd zijn. De Voetbalbond wacht ook nog steeds op het scheidsrechtersrapport van die wedstrijd van die rode kaart, want daarin zou ook blijkbaar gezegd worden dat de uitsluiting terecht was. Het wordt alleszins een race tegen de tijd, aangezien de match al binnen 17 uur gespeeld wordt.
1: Dankjewel Olivier. En verder op het WK voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich afgelopen nacht geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. In Brussel is er vanmorgen veel hinder bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
2: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
1: De MIVB raadt reizigers aan om voor vertrek de website of de app te checken. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 11 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. In de regio rond Kiev viel ook nog eens een dode. Journalist Hans-Jaap Melissen beschrijft hoe de nacht in Kiev verliep.
3: Ik lag wel gewoon in mijn bed, maar rond 1:30, 2:15... Ja, werd je er bijna uitgetrild door de grote zware klappen. Dat ging een paar uur lang zo door. Er zijn een aantal gebouwen geraakt, direct geraakt ook wel. En soms zijn het ook indirecte hits, zeg maar. Want dan worden dingen neergehaald. Maar ja, dat puin van zo'n raket gaat ergens naartoe.
1: Rusland vuurde 68 raketten af op Kiev, maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen. Vermoedelijk omdat er Patriot luchtafweerraketten tekort zijn om dat te doen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt vooral Amerika om er zo snel mogelijk te leveren. Veel zon vandaag, af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer zelfs in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht zo.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Solden bij Zalando.
9: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
5: Ego Keukens.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Hij zou zo toch kunnen spelen met de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels komende nacht op het WK voetbal. Maar Olivier de Wilde, de Belgische Voetbalbond, die legt zich daar dus niet bij neer.
1: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het valsspelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is, als natuurlijk Amerikaans president

0: En of dat dan ook geleid heeft tot die schorsing, dat weten we niet echt, of dat in dat paritair comité wordt bekeken. Maar door de onvolledigheid van het dossier hebben de kenners niet veel hoop op succes. En ook omdat de tijd dringt. De match begint namelijk al binnen 16 uur.
1: Dankjewel, Olivier. Niet alle gemeenten hebben intussen toelating gegeven om die wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten vannacht buiten op groot scherm te volgen, uit vrees voor nachtlawaai. In Genk moet je zelfs een hoofdtelefoon dragen om de match buiten op groot scherm te volgen, zegt burgemeester Wim Dries.
2: Het waren de mensen van WK Kantien zelf die eigenlijk voorstelden, mogen we dat op die manier doen, omdat ze inderdaad geen muziekvergunning hadden gekregen tussen 2 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. Goed, op die manier hebben ze zelf gezocht naar een goed alternatief. En we vonden dat wel vrij innovatief. Vandaar ook dat we gezegd hebben, je mag op die manier wel 's nachts buiten naar de match kijken. En alle anderen zullen binnen in zalen naar de match kijken.
1: Na de recente hittegolf pleit Vlaams minister van Energie Melissa de Prater ervoor om warmtepompen met koelsysteem te installeren in plaats van klassieke airconditioning. Die warmtepompen zijn wel een veel duurdere oplossing, maar het is op termijn beter en duurzamer, zegt ze. En met premies vanuit de overheid kunnen die investeringen haalbaar zijn, zegt de Prater.
3: Voor veel mensen zal het pas volstaan als je de volledige investering op je neemt. Dat is natuurlijk niet realistisch vanuit de overheid. Maar wat we wel doen, dat is naast de premie ook zorgen dat er ook renteloze leningen mogelijk zijn voor heel wat mensen. En op die manier kunnen we het natuurlijk wel draagbaar maken. Maar we hebben ook vrijdag op de regering een nieuw actieplan, ook goedgekeurd met 25 nieuwe maatregelen, nog bovenop die premies. Maar de boodschap is vooral voor mensen die een investering willen doen. Ja, kies alsjeblieft voor iets die die hittegolven ook echt kan oppakken.
1: Veel zon vandaag met af en toe hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee is het een paar graden frisser de komende dagen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel en heel goedemorgen. Doorwerken op de N41 in Hammen gaat het traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas vertraag je 40 minuten. Richting Dendermonde 20 minuten.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: De grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
5: Vanessa van

0: Hey Carrie Ann, what's your game? Can anybody play? Heel goede vraag van de Hollies. Dat liedje stond al in mijn lijst voordat de FIFA schaamteloos de rode kaart van de Amerikaanse aanvaller Balogun kwijtschold, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. What is their game? FIFA-baas Infantino en Donald Trump veranderen de regels terwijl het toernooi gewoon bezig is. En niet alleen de Belgen zijn boos. Dit is bijvoorbeeld wat de Noorse bondscoach vindt van die beslissing om Balogun toch te laten spelen.
1: I have to be honest, and I think that's a big mistake by FIFA. Bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it. So not good for the sport, bad decision by FIFA.
0: A bad decision by FIFA. Ik moest het even kwijt. Onrechtvaardigheid maakt mij altijd boos, of dat nu met voetbal te maken heeft of met iets anders. We zijn dus echt wel 6 juli en niet 1 april. Dan mag er nu toch echt wel gelachen worden. Merci Urbanus, we hebben het nodig.

0: VZN op Wereldkusdag, mon amour. De collega's van Radio 2 zijn de zomer gestart met de zomerhit 1000. De top 10 heeft lang helemaal open gelegen. Daarvoor kon je nog stemmen tot de laatste dag. Maar uiteindelijk stond Margriet Hermans gisteren te blinken op het allerhoogste schavotje met de zomerplaat der zomerplaten.
1: Maandagochtend 7:30. Het is nog...

0: Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. Mocht je het over Catherine van Doornen zingen, goed nieuws. Volgende maandag is Catherine opnieuw je gastvrouw in Radio Beni. Gewoon genieten. Deze week delen we nog DAB Plus radio's uit. Het leven is mooi hier met Radio Beni.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Beni op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: Beach Boys en Good Vibrations. Jackie zegt dat karma zich maar aanmeldt vannacht tijdens de wedstrijd van de Belgen tegen Amerika. En V zegt het zo goed, let's make America small again. Daarom niet per se small, maar let's make America humble again, V. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Ik heb ondertussen de enige Belgen gevonden die niet voor de Belgen supportert vannacht. Dat is Caroline uit Ronsen. Ze hoopt dat ze niet winnen, want dan gaan ze door. En dan spelen ze vrijdag. En vrijdag trouwt Caroline. Ze zegt, ja, dan gaat alle aandacht naar het voetbal en niet naar ons. Ik hoop dus dat we niet winnen. Ik heb de kinderen in elk geval tegen. En mij ook, Caroline, sorry.
1: Zandkasteel, springkasteel, luchtkasteel, nooit te veel. Nog een bol, dikke lol, hier in de tent.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

Gordon Jeffries, take me to the Matador, voor alle duidelijkheid. Caro in Ronse, ik wens jou komende vrijdag vooral een droom van een trouwfeest. Dat is nog veel belangrijker dan al die wedstrijden daar op het WK voetbal. Het is exact 10:30. Doorwerken is er in Hamme in beide richtingen 20 minuten file. Op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas. Op de E19 is er een kwartier vertraging tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Voor het verkeer dat naar de E411 richting Namen wil. En in Brugge kun je niet over de Moerbruggebrug.

Leopold 3 over de volle maan. Ik heb eens gekeken. In juli valt de volle maan op woensdag 29 juli. Dat is dus nog even wachten. Die volle maan in juli staat in de traditie ook wel bekend als de bokkenmaan. Naam komt van oorsprong van inheemse Amerikaanse stammen. Omdat rond deze tijd van het jaar bij jonge mannelijke herten het nieuwe gewei begint te groeien. Er wordt trouwens ook nog gesproken van de dondermaan vanwege de vele zomerse onweersbuien. En de hooimaan. Die verwijst dan weer naar de traditionele hooitijd. De hooimaan. Die vind ik mooi.

Blondie, een groep die dit jaar een halve eeuw het mooie weer maakt. En zangeres Debbie Harry is vorige week 81 geworden. Sex en rock'n'roll tot aan en toe, maar voor veel drugs heeft ze dan weer niet genoeg verdiend, zegt ze zelf. Sergio Quisquaterbeter is het nooit om geld te doen geweest. Hij wil zingen uit grote goesting. Als hij een flikvlak moet doen om dat te bewijzen, geen probleem.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Solde bij Zalando.
10: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Solde bij Zalando.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
12: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
13: Knaldi!
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
15: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
16: en Brico Planet
15: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
16: 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% voor B-plus leden.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
17: Richie, citroen met framboos.
18: Richie, Belgische limonade.
19: Oh,

ook zo'n topsong is, vind ik. Level 42 en Love Games. Daarnet al Sergio gedraaid met Sister, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2002. En van het volgende heb ik lang gedacht dat het ook werd gezongen op het Songfestival, dat van 68, maar het klopt niet. Esther Ofarim nam wel solo deel enkele jaren eerder, maar dit zong ze samen met haar man Abi. Een Israëlische wereldhit waar een mens nog altijd goedgezind van wordt.

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

Eerst het Joodse echtpaar Esther en Abi Ofarim en daarna Leni Koer, die afgelopen weekend haar afscheidsconcert gaf in Nederland en die binnenkort ook naar Israël verhuist om dichter bij de kinderen te kunnen zijn. Met de troubadour won Leni trouwens het Eurovisie Songfestival in 1969.

Fats Domino geniet nog na van zijn avonturen op Blueberry Hill. En Bart Peters geniet van zomerdagen. Die vragen om weinig of niets. Een zomer met mooi weer, goed voetbal en straffe Belgen graag in de koers.

0: prachtige dan alweer van Bart Peters. Ha, samen genieten van zomerdagen. Wat is dat vooral niet?
1: Bad, bad, bad, bad, bad decision.
2: VRT Radio BNE.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
10: Kom ook koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
13: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Solde bij Zalando.
16: Wat doe ik aan voor die barbecue?
15: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
16: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
15: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
17: Solde bij Zalando.
18: Ja, mensen.

0: gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Limburg heeft de politie 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. Ze werden vorige maand gearresteerd nadat ze de school en de directie hadden bedreigd in een groep op TikTok. Volgens de politie en het parket had de aanslag mogelijk al enkele dagen later kunnen plaatsvinden. De jongeren konden snel opgespoord worden, zegt Anna de Graan van het Limburgse parket.
1: Enkele weken geleden ontving politie Limburg een aangifte van enkele directieleden van de school. In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar school shootings en andere extremistische groeperingen in diezelfde groep. Op basis daarvan heeft parket Limburg beslist om zo snel mogelijk die leden, die op dat moment nog anoniem waren, te identificeren.
0: De 6 leerlingen zijn nog minderjarig. Ze zijn intussen allemaal voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. De burgemeester van Ninove, Guy Dazeleer, heeft 16 jongeren een plaatsverbod opgelegd voor enkele wijken in de stad. Hij doet dat na verschillende vechtpartijen tussen bendes in het stadspark. De politie vond bij een

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Eigenlijk, sorry dat die mensen niet ergens op de stoel even hun ogen dicht moeten doen, maar dat ze gewoon comfortabel op een bed met een matras, met een kopkussen, gewoon even een powernap kunnen doen.
3: En de door Rusland bezette Krim is getroffen door een grote blackout. Op het hele schiereiland zijn er stroomonderbrekingen. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht met drones aangevallen op de Krim, onder meer op een olieterminal, een vliegveld en elektriciteitsinfrastructuur. Oekraïne heeft zijn aanvallen de afgelopen weken sterk opgevoerd en probeert het schiereiland te isoleren van Rusland en de andere gebieden die Rusland in Oekraïne bezet. Veel zon vandaag, af en toe hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen gaan we richting 30 graden of zelfs meer in het centrum van het land. Aan zee is het een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de Antwerpse ring richting Gent ruim 20 minuten file rijden tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel komt door een defecte vrachtwagen. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E19 naar Antwerpen is er een kwartier vertraging tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Door werken is er in Hamme in beide richtingen 20 minuten file op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Outerchem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woerden en Jette.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
5: Vanessa

De baby's, lekker opzwepend. Every time I think of you. Ik hou me ondertussen klaar voor breaking news. Net gehoord in het radionieuws. De FIFA gaat een onafhankelijke onderzoeker aanstellen om te checken of alles wel eerlijk en zonder inmenging is verlopen bij het kwijtschelden van die rode kaart van Bologan van de Verenigde Staten. Kijk, als ze in dat corrupte wespennest één onafhankelijk iemand vinden, dan kan dat alleen maar breaking news zijn. Ik ben er helemaal klaar voor.

voor Top Standing in the Shadows of Love. Komende zaterdag is het 11 juli, Vlaamse feestdag. En dan staat Peter Hermans hier in de studio. Niet voor de Vlaamse 30, maar voor de Vlaamse 40. 10 platen bonus dus. En vooral, het zullen geen actuele platen zijn. Of enfin, dat moet niet. Jij kunt vanaf nu stemmen voor jouw favoriete Vlaamse liedjes aller tijden. De Kreuners, Wiltura, Anne Christie, Willy Sommers, Margriet Hermans, De Romeo's. Stem ze vanaf nu in de Radio BNN Vlaamse 40 via VRT Max.

0: Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
1: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40. 7
3: aan je 7 zonder in één maat. Dag vreemde
0: man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Vlaamse 40.
0: Zaterdag 11 juli vanaf 1 uur.
2: Op Radio Bene.
4: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
9: Oh nee, onze buren zijn er ook.
10: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
8: Een chique wat?
11: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
8: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
9: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
11: Ja, charmant. Maar beziek dat maar eens.
9: Massa, zonneschone lounge staat.
10: Mo, hij komt ook van de Weba.
9: In Gent of Deinze?
11: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
12: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

Cars en Drive. Er zitten best wat Eurovisie Songfestival liedjes in deze uitzending. En dat heb ik graag. Daarnet al Sergio en Lenny Koer gehoord. En in 66 stuurden wij Tonia naar Luxemburg. Met een liedje dat klinkt zoals veel internationale hits van toen. Suikerzoet.

Doel over Louise en Tonia nam alles met een korrel zout en peper. Dadelijk is horen wat een internationaal panel van analisten vindt van die beslissing van de FIFA om de geschorste Amerikaanse voetballer Balogun toch te laten spelen straks tegen de Rode Duivels. Maar eerst een vrolijk feestje met een topper van bij ons. Lilian Saint-Pierre.

0: met Liliana Rio, waar er nu toch eerder een begrafenissfeer zal hangen, want Brazilië ging gisteren onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. 1-2 was de eindstand. Mexico moest het onderspit delven tegen Engeland, dat echt een fenomenale wedstrijd speelde bij 30 graden en bij een stadion dat natuurlijk helemaal vol Mexicanen zat. 2 van de 3 gastlanden eruit dus. En Donald Trump moet gedacht hebben, dat gaat ons niet gebeuren. Amerika moet winnen van België. Dus ik bel even met mijn copain Infantino. En die zal die rode kaart voor Balogun wel intrekken. Belachelijk. Maar het is dus echt wel gebeurd. En dit is de reactie van voetbalanalisten Roy Keane, Wayne Rooney, Gary Neville en Ian Wright.
1: It seems unfair because it is unfair. It absolutely stinks, let's be really clear. And then somehow FIFA from nowhere have just decided to basically let a player play. I would be absolutely raging if I was Belgium and every other team in the tournament that's had a player sent off that might think it's a little bit hard done to. And do you know something, Mark? Are we surprised? No, not with this lot.
2: It's shameful how things can happen, especially as an American player.
3: I think it's an absolute disgrace, an Infantino. He should be ashamed. It's wrong in every way.
0: Gary Neville is niet verrast met dit slot. De nogal corrumpeerbare mannen bij de FIFA dus. En Wayne Rooney vindt dat Infantino zich moet schamen. Helaas weten we al langer dat de schaamte een gevoel is dat de baas van de FIFA volkomen vreemd is. Het zal dus gewoon op het veld moeten gebeuren. En we moeten ook hopen dat de nogal onervaren Jordaanse scheidsrechter niet bezwijkt.

0: Ardo, die is nog altijd dankbaar. En wij ook hoor voor zoveel mooie muziek. Dadelijk dansen met de Four Seasons.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Four Seasons, Oh What a Night. Early July 26 zou top zijn als we straks winnen. Laat het sportieve zegevieren als voorbeeld voor de jeugd ook. Bart Herman zegeviert straks sowieso tussen 4 en 6 al, want hij is de artiest van de dag die je dubbel goedgezind maakt door maar liefst 12 keer te zingen. Bart is een Vlaamse cowboy, dus Ria Valk ligt al op de loer.

Deze nacht stelt veel miljoenen ogen. Morgen zeker de kijkcijfers checken. Stel voor dat we nu weer jong worden. De leeftijd van de eerste grote verliefdheid. En zelden werd daar mooier en meer herkenbaar over gezongen dan door de fik.

José Feliciano, que sera, sera, wat moet zijn, zal zijn. Dadelijk zal er een boeiende aflevering zijn van Als de Muren Konden Praten. Anja Daams mag op bezoek bij Rob van Oudenhoven. Dat is ook een fervent voetballiefhebber, maar daarover zal het niet gaan. Nog een mooie, milde maandag en graag tot morgen.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Europese Voetbalbond tikt de Wereldvoetbalbond op de vingers over de WK-wedstrijd België-Verenigde Staten van vanavond. 6 Limburgse leerlingen wilden een aanslag plegen tegen hun school en in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de aanvallen heen en weer sterk opgedreven. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Hij zou zo toch kunnen spelen met de Verenigde Staten in de 8e finales vannacht tegen de Rode Duivels op het WK voetbal. Olivier de Wilde, de Belgische Voetbalbond wil dit dus niet laten passeren.
1: Nee. De bond verzamelt momenteel genoeg argumenten om dat dossier van beroep te onderbouwen. Ze hebben daarvoor tot 2 uur vanmiddag gekregen. De Belgen krijgen alvast heel erg veel steun. Want de verontwaardiging binnen de voetbalwereld is groot. De Noorse, de Engelse bondscoach Jurgen Klopp, zelfs de Europese voetbalbond UEFA vindt FIFA een lijn overschreden te hebben. De vraag is hoe lang FIFA nog doof kan blijven voor deze schreeuw van verontwaardiging. Maar Donald Trump is alvast erg opgetogen. De Amerikaanse president bedankt FIFA voor de brengen van gerechtigheid via zijn sociale media. En die houding van Trump die voedt toch ook de geruchten van corruptie. Het is een heel eerlijke pagina voor Team USA dat tot gisteren eigenlijk een louter positief op dit toernooi schreef. Nu, de Belgische Voetbalbond legt zich er dus niet bij neer en gaat in beroep bij FIFA. De Wereldvoetbalbond stelde een neutraal persoon aan om deze procedure te evalueren. Maar dat de Belgen nog steeds wachten op het scheidsrechtersrapport van de match van de bewuste rode kaart, doet niet veel goeds vermoeden. En per slot van rekening trappen de Rode Duivels met of zonder Balogun op het veld af over 14 uur al.
0: Ja, dat is nog eventjes wachten. Dankjewel, Olivier. Veel horecazaken zijn ook open vannacht om supporters de match samen te laten volgen. Al is de aftrap dus om 2 uur 's nachts en dat is niet zo ideaal, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
2: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige café-uitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 10 uur 's avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
0: De politie van Hasselt heeft 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. Ze hadden in een groep op TikTok besproken hoe ze brand konden stichten of een aanval met chemische stoffen kon, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
2: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige café-uitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard.

0: politie. Die kon de jongeren snel opsporen en arresteren, vertelt Anna de Graan van het Limburgse parket.
1: De bedreigingen waren zeker ernstig genoeg om onmiddellijk actie te ondernemen. Vandaar ook dat zowel politie als parket met spoed deze aangifte hebben behandeld en er zo snel al identificatie is gebeurd. Dus de bedreigingen waren zeker wel ernstig genoeg te noemen. We willen benadrukken dat zulke soort online bedreigingen zeer ernstig worden genomen. Hè.
0: De 6 leerlingen zijn allemaal minderjarig. Ze werden voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chef-kok Seppe Nobels en zijn ondernemingen voor mogelijk sociaal-rechterlijke inbreuken. Verschillende ex-medewerkers hebben hem afgelopen weekend beschuldigd van wanpraktijken. Nobels zelf ontkent de beschuldigingen. De diensten van de arbeidsinspectie zullen nu samen met de politie het onderzoek voeren. Vlaams minister van Energie en Klimaat Melissa de Pratere wil de airco een positiever imago geven. Met een actieplan van 25 punten wil ze veel meer mensen aanzetten om hun woning te verwarmen en af te koelen met een airco of lucht-lucht warmtepomp. Zo'n pomp maakt de woning ook meteen energiezuiniger. En de helft van de huizen in Vlaanderen is er geschikt voor. En het is meer dan nodig, zegt de Pratere.
2: Die airco's, die lucht-lucht warmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Hè. Er was zo precies een beetje airco-schaamte. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. In het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen, zodanig dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Dat zal niet volstaan.
0: En Rusland noemt de massale bombardementen op Kiev van afgelopen nacht een antwoord op Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar in trio, er lijkt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
3: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland, doorgaans op olieinfrastructuur. Om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft en vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne dan weer niet. En die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
0: Dankjewel, Marijn. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Aan zee is het enkele graden frisser. En de Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. Daarmee begon het nieuws. En de Europese Voetbalbond UEFA tikt de Wereldvoetbalbond FIFA intussen ook al op de vingers. Je kunt de verwikkelingen blijven volgen via de liveblog op vrtnieuws.be.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE. Hey, dag Anja. Rob van Oudenhoven hier. Ik heb gehoord dat het lang geleden is dat je nog eens in Brussel bent geweest. Alwel, dat is de kans. Ik verwacht u met open armen en met een hele hoop lekkere patékes van onze bakker hier achter de hoek. Tot dan.
4: Radio BNE.
7: Ai, ai, ai. En daar stond ik met mijn croissants van in de supermarkt. Goedemiddag.
8: Als de muren konden praten.
7: Anja Daams.

0: heeft er toch ooit een paradijs opgemaakt, hè? J'aime Durbuis werd het dan in de versie van Rob van Oudenhoven. Want ja, vandaag inderdaad in het hartje van Brussel op bezoek bij Rob van Oudenhoven. Een man die onvergetelijke televisie heeft gemaakt in de vorm van De 12 Werken. Hij woont tegenwoordig samen met zijn vriendin Angela vlakbij de Louisa-laan in Brussel. En wat ik meteen merkte toen ik aan tafel ging zitten... Er zijn vaste plekken aan tafel.
1: Dat is heel raar, we hebben er nog niet over nagedacht, maar dat is meestal onze plaats en dat is zoiets dat ondefinieerbaar is. Iedereen gaat zitten. Dat was zoals vroeger met onze pa die had zijn zetel.
0: Ja.
1: En daar ging niemand anders in zitten. Of als hij weg was wel, maar als je moest thuiskomen, ging je daar terug uit. Heel raar. Dat is heel raar, hè?
0: Ja.
1: Terwijl dat een onuitgesproken wet is, precies.
0: Ja.
1: Dus ja, iedereen heeft zo... Zelfs in de zetel ook zit ik eigenlijk al op dezelfde plaats. En zij zit altijd rechts van mij.
0: Ja, het is inderdaad jouw tweede leven. Hè. Hebben jullie dan zo de spullen verdeeld? Van dit is van jou, dit is van Angela? Of is alles van haar blijven staan?
1: Ja, er zijn ondertussen wat spullen van mij bijgekomen. En dat is zo wat verdeeld. Maar ook... Maar we noemen dat eigenlijk ons transitappartement, omdat we iets aan het zoeken zijn om te kopen. En zij heeft nog heel... Zij is Amerikaans, maar er staat nog heel veel in storage in Chicago. Dus voordat ze met een container alles laat afkomen, moeten we eerst iets vinden. En ik heb ook nog heel veel spullen die overal eigenlijk in storage staan. Dus eigenlijk de echte goede... De meubels en al de rest. Wat dan volgens mij nu al verouderd is allemaal. Dat staat nog allemaal in dozen en dat staat nog allemaal overal een beetje.
0: Want zij is van Chicago. En hoe lang woont zij al in België?
1: 10 jaar.
0: Ah ja,
1: het zal iets meer dan 10 jaar zijn nu. Ze is ook Belg. Ze is ook sinds april 2023 is ze dus ook Belg geworden. Ja.
0: Ah, en waarom is half ze dat Belg. Gedaan?
1: Omdat ze vond dat dat nodig was. Omdat ze hier al 10 jaar, woont. En dat voor haar citizenship belangrijk is. Plus ook omdat ze hier werkt, als freelance wel. Mm.
0: Want wat doet zij? Zij is journaliste.
1: Zij is public relation madame. En dan eigenlijk haar passie is schrijven. Dus ze heeft een blog, Continental Divine heet dat. En ze schrijft voor de Brussels Times magazine, vooral over België. En zij schrijft elke keer over een Vlaamse stad of alleen minder voor de hand liggende Vlaamse stad of Waalse stad of
0: om
1: België te... Ja, dus zij is zot van België.
0: Dus het is niet door jou dat ze in Brussel is blijven hangen? Nee.
1: Dat is een van de redenen, misschien later, maar ik ben niet de hoofdreden.
0: Nee.
1: Eigenlijk noemt zij zichzelf lifestyle journalist. En ook, ja, vooral België promoten. En het is eigenlijk door haar dat ik eigenlijk dacht van oké, zij is Amerikaans, het grote Amerika, die toch nogal fier zijn op hun land. Enfin, iets minder nu voor het moment, maar... Dat ze zei van, hoe komt dat toch dat jullie Belgen zo niet trots zijn op jullie land? En eigenlijk heeft zij mij die trots ook gegeven, want ik ben dan beginnen dingen op te zoeken. En dan zei ik, wij zijn eigenlijk een geweldig land.
0: Ja?
1: Dat is verschrikkelijk. Elke dag kom ik nog dingen te weten. En mogen wij trots zijn op wat wij verwezenlijken, wereldwijd. We hebben overal hebben wij ergens een voet in. Je zei het op politiek vlak. Wij zijn ook de medestichters van de EU, de NAVO. Wij zitten met overal mensen op hoge echelons wereldwijd, omdat wij heel goede onderhandelaars zijn. We zijn dat blijkbaar gewoon. Maar wij zijn zeer goed in kunst. Wij zijn zeer goed in nanotechnologie. Wij staan aan de basis ook van het wereldwijde web. Wij staan aan de basis van de atlassen en de kaarten via Mercator. Dus chirurgie met Vesalius. Dus dat gaat al ver terug. Maar we hebben asfalt uitgevonden. Dus de eerste straten waren Fifth Avenue, Sixth Avenue en Seventh Avenue, geloof ik, in New York. Dat was naar meneer De Smet, heeft een asfalt eigenlijk uitgevonden. Er is bijna niks dat je kunt zeggen van... Oei, daar zaten de Belgen voor iets tussen.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
7: Ego Keukens.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
9: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: klinkt wel een beetje als een papi, hè? Papi Love van Paul Anka. Vanmiddag op bezoek bij Rob van Oudenhoven in Brussel. Rob die woont vlakbij de Louisa-laan met zijn vriendin Angela. Angela is Amerikaanse en heeft dus meteen ook een andere cultuur in huis gebracht.
1: Er zijn verschillen, ja. Wat ik gemerkt heb ook... Maar dat is misschien ook... Ik weet niet of dat echt... Ik ben nu wel al een paar keer naar de States geweest, naar de familie gaan bezoeken en zo. Die zijn meer... meer echt zo de regeltjes moeten wel volgen. Dus als ze zeggen van... Als ze nu zeggen van... Kijk, ja, die deur moeten zo open doen volgens de dingen, dan gaan die dat ook doen. Die zijn ietsjes slaafser. Maar vind ik enorm meer bang, omdat die daar met de cultuur zitten, denk ik, van... voordat je het weet, heb je daar een proces aan je broek. Hè? Wat ik mij elke dag moet mee lachen, is dus... Ons bed wordt opgemaakt en dat is zo met 25 kussens die dag er gewoon s'avonds moet afhalen. Dus ik heb dan al proberen te ontrafelen. Waarom? Ah ja, maar dat is cozy. Ja, maar we liggen daar niet, want je kunt niet slapen met 25 kussens. Maar toch wordt die elke avond, of elke morgen wordt dat bed opgemaakt. En dan, ik doe dat ook, hè. En dan leg ik die kussens ook maar.
0: Want waar moeten ze leggen?
1: En s'avonds gaan te slapen, moeten die 25 kussens naast je bed leggen. Want ja, je kunt daar niet op liggen. Dus heel veel absurde dingen ook.
0: Ja.
1: Maar dat is misschien ook karakterieel. Ja, zij boekt graag de agenda vol met allemaal geboekt zijn. Ik ben zo niet.
0: Maar dat is niet Amerikaans, want dat heb ik ook.
1: Dat is iets vrouwelijk dan, denk ik. Want ik word daar zot van. Maar alleen goed, ja.
0: Ja, bij ons thuis ook. Ja, ze van alles gepland. Hatelijk. Terwijl mij brengt dat rust.
1: En dan heel vaak vallen er dingen uit de lucht. Ik zeg, kijk. Dus met alles te boeken, nu kunnen we daar niet naartoe.
0: Maar als je niks regelt, dan kan er... is de kans ook dat er niks gebeurt.
1: Maar dat mag ook.
0: Ja, dat is waar.
1: En dat is iets... Ik vind, wij zijn vergeten wat dat is om u te vervelen. En dat zijn de meest creatieve momenten. Want het zijn op die momenten dat eigenlijk de goede ideeën komen.
0: Over creativiteit. Hangt hier veel van jou? Of zijn alle schilderijen van jou?
1: Hier hangt eigenlijk wel veel. Dat is allemaal van mij, ja. Maar dat verandert regelmatig, want dan gaat dan naar exposities en dan komen er andere dingen tangen.
0: Want daar ben jij vooral mee bezig tegenwoordig,
1: ja.
0: met kunst maken. Ja,
1: ja. Eigenlijk... vroeger was de verhouding anders. Ik had dat vroeger moeten doen eigenlijk, omdat dat is eigenlijk het liefste wat ik doe. En nu doe ik nog tv-werk en radiowerk en coaching en opwarmingen en veel dingen ernaast. En er is ook nog een band. Nu ga ik bijna... Ik ben dagelijks naar een atelier, zal ik zeggen.
0: Ja, want jouw atelier is niet
1: hier. Sint-Genesius geworden. Ja, dat is niet hier.
0: Kan je omschrijven welk soort van kunst je maakt?
1: Eigenlijk doe ik hetzelfde wat ik altijd gedaan heb, dat is verhalen vertellen. Maar ik doe dat nu via een ander medium.
0: Mm-hmm.
1: Daar zitten altijd een aantal lagen van verhalen in. Maar het begint heel vaak uit respect voor materiaal. En ook om proberen schoonheid te zien in... dagelijkse dingen, of zelfs in lelijke dingen, vinden altijd de schoonheid in terug.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een werk dat is gemaakt van paperclips die opengeplooid zijn.
0: Ah.
1: Dat zijn paperclips. Maar die paperclip, ik kan daar een uur naar kijken en daarvan genieten. Ik ben gelukkig met heel simpele dingen.
2: Radio BNE, als de muren konden praten.
0: Anja Daams. Een schilderij met paperclips, dat was toch wel een bijzonder verhaal. En dat verhaal dat doet hij in de podcast, Als de muren konden praten. Mijn babbel met Rob van Oudenhoven hoor je dus helemaal op VRT Max.

0: daar hebben ze toch maar lekker geen gelijk in gekregen. Video killed the radio stars, beweerden de Buggles in de jaren 70. Covid heeft een aantal jaar geleden voor heel wat mensen miserie met zich meegebracht. Maar voor Rob van Oudenhoven heeft het ook iets goeds gebracht. Hij heeft namelijk toen zijn tekentalent herontdekt.
1: Goh, mijn leven dat is eigenlijk altijd ja zeggen. Ja, hoe is dat gekomen? Ja, is dat eigenlijk met de covid gekomen.
0: Dat is redelijk recent eigenlijk.
1: Ja, ik had twee... Dus ik heb altijd geschilderd en dingen gemaakt. En ik dacht, ja, weet, als ik 65 ben, zal ik wel eens exposeren in Torp of zo. Dat was toen nog niet met... Was die klikker nog niet gekomen eigenlijk. Dus ik heb in een atelier daar aan gewerkt, al van 20 jaar oud en zo. Maar... Op een gegeven moment, ja, dan kwam COVID er. En ik had toen heel veel werk. We hadden heel veel optredens met een band, met Camping Esmeralda. Ik had heel veel opwarmingen. Dat was ook een tv-project dat op stapel stond. Ik weet dat toen mijn agenda heel vol zat en dat ik dacht, ja, ik ben bijna geen enkele avond thuis. Dat is niet goed. Allee, voor de thuissituatie. Want ik dacht, ja, dat is niet plezant om een relatie te hebben met iemand die 's avonds en in het weekend nooit thuis is. En plots van de ene dag, dat is alsof God of vader, dat in één keer kwam die COVID. En alles wat gepland was met publiek. Dus dat viel allemaal weg. En dan dacht ik van, wow, ja, super. Want in het begin was dat zo 3 maanden. Ik dacht, oh, dat is 3 maanden in mijn atelier. Ik had toen een ander atelier nog. Ik dacht, oh, dan ga ik... dat geeft mij tijd om een beetje daarmee bezig te zijn. Nou, dat werd dan 6 maanden. En dan was er ergens zo een periode dat er terug wat meer mocht. En dan was er voor stukken van mensen een opname in de Verbeke Foundation. En het is daar, ik ging daar dan naartoe, ik vind het een tof programma. Ze hadden mij daarvoor gevraagd. En ik was buiten en ik was aan het wachten. En daar komt dan zo'n mens in een salopet met lange wit haar. En die zo, ah, hier is hij. Ik zeg, ja. Ah, zegt hij, ah wel. Je lijkt niet veel werk meer, zeker? Ik zeg, nee. Ik zeg, maar ik looi ik wat, hè. En de Verbeek Foundation, dat is echt een geweldige plaats voor hedendaagse kunst. En vooral ook voor collages en zo, hè. Ik denk dat hij Europees, de grootste collectie, Europees, misschien zelfs wereldwijd heeft, dit gezegd zijnde. En die MS komt naast mij zitten. Ik zeg, ja, zit hem, ik ben hier op de conciërge. Ik zeg, ah ja, ik zeg, dat is wel een slechter plaats om conciërge te zijn. En hij zei, allee, wat doe je nu? En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik iets op mijn telefoon... alleen mensen die me echt goed kennen weten dat ik schilder en doe. En die dingen maak. Dus ik zeg, deze is wat ik doe. Ik zeg, ja, dat is die conciërge. Dus ik zeg, ja, dat is een beetje... Hij zegt, ja, interessant. Ah, mag ik mijn buurt thuis eens komen kijken? Ik dacht, allee, die conciërge bij mij. En ik dacht, ja. En die begint te lachen. Die zegt, ja, maar ik ben het tegen het Verbeke. Ik dacht, ja, sorry. Ik zeg, ja, ik ken u niet. Dus die zei, ja, mag eens komen kijken. En eigenlijk zo, dan is hij bij mij thuis geweest. En heeft hij gezegd, ja, ik wil een expositie met u. En zo is eigenlijk, dacht ik van, ah, tja. En dat was echt zeer emotioneel als ik voor de eerste keer in mijn leven zo mijn werk zag hangen.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in

0: Lakers. Ik heb Rob van Oudenhoven in de podcast Als de Muren Konden Praten een aantal stellingen voorgelegd waarop hij moest antwoorden met thuis of op een ander. En zo kom je nogal eens wat te weten. Bijvoorbeeld dat ze vaste plaatsen hebben in de zetel en ook aan tafel. Dat er stevast gegeten wordt met kaarsen. En dat zorgt al wel eens voor problemen.
1: Dat is ook een probleem in ons huishouden. Dat is kaarsen. Bij Angela dat ritueel, dat is de juiste servetjes. We hebben die blijft servetten kopen. Dat ik denk, maar hoeveel servetten kun je in huis hebben? En kaarsen ook. En dus, dat is, dus wij eten, dat is altijd met kaarslicht. Ja. Altijd. En ik zet dan wel de muziek op. Ja, ja, je kunt dat romantisch vinden. Ik denk altijd van, ja, ik zie de helft niet meer. Want dan moeten ook alle lichten uit. En dan zie ik de helft van mijn eten niet meer. En zij vindt het dan gezellig. En ik moet gaan zoeken wat er op mijn bord ligt. Dus ik ben nogal praktisch ingesteld. Ja. En zij is dan op dat opzicht misschien iets romantischer. Ja. Maar kaarsen, ja. Ja. En als er, ook als wij feestjes hebben, ik zweer het u, dat zijn 80 kaarsen of zoiets. En dan krijg ik zo dat doosje in mijn handen en zo van, ja, ja, de mensen gaan toekomen. En overal vind ik, maar echt overal. Ook in de vestiaire en dan in het toilet en dan dingen. En dan moet je dat uitdoen s'avonds als iedereen weg is. En ik zweer het u, dan moeten alle ramen hier open. Want je kunt echt waar, dat hier nog geen doden zijn gevallen, dat snap ik niet. Je wordt hier gewoon echt uitgerookt. Ik denk dat mensen echt denken zo van, Rob, hey, hoe is het? Hoe, heb jij gisteren gerookte zalm gegeten? Of van, nee, gewoon kaarsen.
2: We hebben gewoon gegeten thuis.
1: We hebben gewoon gegeten thuis, ja.
0: Vakantie nemen thuis of op een ander?
1: Ik kan dat. Angela kan dat niet.
0: Thuis?
1: Ja, ik heb je nog nooit gewoon in de zetel zien zitten. Erg, hè?
0: Nee, ik snap dat.
1: Sinds dat wij bij elkaar zijn, die kan niet gewoon in de zetel zitten en niks doen.
0: Dat zal daarvoor ook wel zo geweest zijn.
1: Ja, die is altijd zo geweest. Ja, ja, ja, dat is zo, dat is bijna compulsief. Dat ik denk van, allee, kun je nu gewoon een keer niks doen. Ik kan zeggen, vandaag ik ga een keer niks doen. Of ik ga niet naar het atelier of ik moet een klein boodschap doen. En dan wandel ik dus naar het centrum van Brussel en ik kan ervan genieten. En zeg, ik ga me gewoon op het terrasje zetten, de mensen wel bekijken. Dat kan hij niet.
0: Nee.
1: En soms, ze doet de moeite. En dan gaat hij mee. Ja, ik kan dat wel. Oké, goed dan. Hè. Dan zullen we een keer gewoon naar het centrum van Brussel gaan. En dan heeft hij al drie dingen gezien. Oh, maar dat is een expositie van dit en daar is dat en daar is dat. En die kan dan zo 20 minuten zitten op het terras. En dan wordt hij ongeduldig en dan moet hij iets gaan doen.
0: Ik herken dat zo. Ik vind dat zo vervelend. Een namiddag op een terras zitten en niks doen.
1: Oh, nee, ik kan daar zo van genieten. Ik kan echt niks doen. Is wel iets dat ik kan.
3: Radio Bene.
4: Als de muren konden praten.

0: Ja, dat gaat, maar dat is een werk. Ja. En dus het is daarom dat we iets aan het zoeken zijn dat Emma... Maar ik ga meestal Emma halen. Ik zeg, wij zijn eigenlijk wel niet hier, want ik ga meestal elke zaterdag met Emma op stap. Mm-hmm. Dus dan gaan we altijd weg. Dus ik ga haar in Hildenberg halen en dan gaan we meestal naar Leuven. Ja, het is een meisje, hè, shoppen en dan zo de winkeltjes doen. En je kent dat, hè. Alleen dan gaan we iets eten. Ja. Want kunst vindt ze dus massaai.
1: Want hoe oud is ze ondertussen?
0: 25 jaar, ja, dus 25 jaar.
1: En jullie, want twee zonen zijn het toch, hè?
0: Nee. Eén. Ik heb Emma en dan een zoon Dries.
1: Ja, en Dries
0: ik heb een klein dochtertje, Charlene.
1: Oh, mooi.
0: Ja.
1: En dan eentje op komst nog. Ja. Heeft het jou veranderd, zo, het grootvader zijn?
0: Oh.
1: Of doet dat iets met een mens?
0: Ja, dat doet wel iets, maar...
1: Het doet wel iets, maar minim.
0: Nee. Maar dat is wel anders. Want ik weet nog, de eerste keer, omdat ik dat totaal niet had verwacht, dacht ik van ja, die zijn juist aan het bouwen. En dan hij is ook als zelfstandige begonnen, deeltijds, met een eigen bedrijfje enzovoort. En ik dacht, ja, dat is niet het moment om nu aan kinderen te beginnen. Maar dat was gewild en hij zei, nee, dat is gepland. We willen niet, we willen er jonger aan beginnen, dat we niet 40 zijn voordat we aan kinderen beginnen. Dus, en ik weet nog dat ik toen de eerste nacht, dan dacht ik van, ja, oh, ik ben zo schoon, ik word groot, ik word opa. Allee, bon. En dan met de eerste nacht, dan dacht ik wel zo van, ja, oké. Nu zit ik in het derde stadium van mijn leven, nu is het nog één rechte lijn tot de dood. Ja, ik merk dat nu wel. Als we naar het buitenland gaan, ga ik altijd eerst zien van, dat ik iets vind voor Charlene. Zo. Omdat... altijd iets wat een verhaal aanhangt.
1: Ah ja.
0: Dat ik dan iets bijschrijf van, kijk... Ja.
1: Was bij jou thuis weggaan destijds, was scheiden, was dat extra moeilijk omwille van Emma? Die in een rolstoel zit, hè?
0: Ja. Maar ik denk dat we... daardoor lang gewacht hebben tot op een gegeven moment dat we dachten, oké, het is misschien beter zo. En de kinderen zijn nu oud en wijs genoeg. Mm-hmm. Maar die in de weers van de kinderen hebben gedacht. En dan dachten we, oké.

0: 8 Days a Week van The Beatles. Na mijn lange babbel met Rob van Oudenhoven heb ik natuurlijk afscheid genomen. Maar niet voordat we samen in de toekomst gekeken hebben. Want ik heb hem gevraagd, stel Rob dat ik jou over 20 jaar een mailtje stuur met de vraag, Rob, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Liefste Anja, dat je pas na 20 jaar iets van jou laat horen, het is schandalig. Ik ga het kort houden. Want Angela en ik, wij gaan zo met onze 6 kleinkinderen een bezoek brengen aan de Niagara-watervallen, voor we vertrekken naar Nieuw-Zeeland. Laat gerust iets weten over 20 jaar. Dan stuur ik je zeker iets terug vanuit ons huis in Brussel. By the way, als je niet weet wat doen, er is een geweldige expositie in het KMSKA. Ja, een collectie van mijn beste werken. Enfin, ik moet nu echt gaan, want mijn eerste achterkleinkind is al onderweg. Allee, groetjes. Rob. Radio BNE als

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: RT Nieuws met Iris van Loepen. De Europese Voetbalbond tikt de Wereldvoetbalbond op de vingers over de WK-wedstrijd België-Verenigde Staten van vanavond. Wie ouder is dan 60 kan vanaf nu opnieuw terecht op MyPension om de vroegste pensioendatum te checken. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de aanvallen heen en weer sterk opgedreven. Er blijft grote verontwaardiging in de voetbalwereld over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Daardoor zou hij toch kunnen spelen met de Verenigde Staten in de achtste finales tegen de Rode Duivels op het WK voetbal komende nacht. Olivier de Wilde, de Belgische voetbalbond, is in beroep gegaan tegen de FIFA. Is er al nieuws?
1: Nee, nog steeds niet. De tijd dringt ook, want straks om 2:00 vannacht trappen de Rode Duivels en Team USA die wedstrijd op gang. En hoe langer het duurt, hoe minder geloof in een positieve afloop voor de Belgen. Maar die Belgen krijgen wel steun van haast overal in de voetbalwereld. Zelfs die Europese bond UEFA tikt dus inderdaad de FIFA op de vingers en zegt dat een rode lijn is overschreden. De FIFA en de Amerikaanse voetbalbond doen niet eens hun best om die vermeende corruptie ook te ontkennen. Donald Trump bedankt de Wereldvoetbalbond zelfs. En volgens de New York Times zou de Amerikaanse president woensdag al aan het bellen zijn gegaan om de schorsing in te trekken. Voorlopig loopt de beroepsprocedure dus nog steeds. De Belgische bond heeft een sterk onderbouwd dossier. Maar of dat genoeg gaat zijn om de door FIFA aangestelde, tussen aanhalingstekens, neutrale rechter te overtuigen, dat is erg twijfelachtig.
0: Oké, we volgen het verder ook op, hè, Olivier. En veel horecazaken zijn open vannacht om supporters de match te kunnen laten volgen samen. Al is die aftrap om 2:00 's nachts niet ideaal, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
2: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige café-uitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 22:00 s'avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
0: Als je ouder bent dan 60, kan je vanaf nu op mypension.be terecht om je vroegste pensioendatum te checken. De wettelijke pensioendatum blijft 66 jaar, maar de vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenregels van de federale regering. Giselda Curvers, woordvoerder van de Federale Pensioendienst.
3: Van mensen die 60 zijn dit jaar, kan de pensioendatum maximum 2 jaar opschuiven. Mensen die ouder zijn dan 60, maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de 104 en 156, ja, dan kan dat natuurlijk zijn dat er verschillende jaren niet meer meetellen voor maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de

0: We zullen nu samen met de politie het onderzoek voeren. Vlaams minister van Energie en Klimaat, Melissa de Pratere, wil de airco een positiever imago geven. Met een actieplan van 25 punten wil ze veel meer mensen aanzetten om hun woning te verwarmen en ook af te koelen met een airco of lucht-lucht warmtepomp. Zo'n pomp maakt de woning ook meteen energiezuiniger. De helft van de huizen in Vlaanderen is er geschikt voor en meer dan nodig, zegt de Pratere.
1: Die airco's, die lucht-lucht warmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Er was zo precies een beetje airco-schaamte. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. In het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen, zodanig dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Dat zal niet volstaan.
0: Rusland noemt de massale bombardementen op Kiev vanaf gelopen nacht een antwoord op Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar in trio, er lijkt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
2: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland. Doorgaans op olieinfrastructuur om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er bijvoorbeeld nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft en vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne niet en die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
0: Dankjewel, Marijn. Het blijft droog en zonnig vanmiddag bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Aan zee is dan enkele graden frisser. Vooraan, de Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. En de Europese Voetbalbond UEFA tikt de Wereldvoetbalbond FIFA intussen ook al op de vingers. En je kunt alles hierover blijven volgen via de liveblog op vrtnieuws.be.
3: Goedemiddag. Op de A12 naar Antwerpen is er 20 minuten file tussen Stroombeek en Wolvertem. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de E19 ook 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. En door werken is er in Hammen 20 minuten file op de Rijksweg, de N41, van Dendermonde richting Sint-Niklaas.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

Glen Barry, 1, 2, 3. Nog 1, 2, 3, 4 keer slapen. En Peter Herman zet ze alle 40 op een rijtje. De beste in het Nederlands gezongen Vlaamse evergreens. Tenminste toch, de beste volgens jou. Want jij kan nu stemmen voor de Radio BNN Vlaamse 40. Dat doe je door gewoon even langs te komen op ons kanaal op VRT Max. En zo kan je meteen ook zien of je gisteren bijvoorbeeld een DAB Plus radio gewonnen hebt. De Vlaamse 40 hoor je nu zaterdag op 11 juli van 3 tot 6.

Rita Tikaram, Twist in My Sobriety. Ik heb hier een reactie van Steven Joosten. Hij zegt, jij beweert nog 4 keer slapen en dan is er de Vlaamse 40 met Peter. Dat is toch nog 5 keer slapen? Nee, Steven, want vannacht gaan we niet slapen. We gaan supporteren met alle gevolgen van...

Die verdient wat mij betreft ook een plekje in de Radio BNE Vlaamse 40. Want wat heeft hij toch mooie dingen gemaakt. Voor zichzelf en voor andere artiesten. John Terra, hier nog eens met een liedje van een van zijn grote voorbeelden. Neil Diamond. En ik kan er ook niks aan doen. De naam Neil Diamond laten vallen zonder ook een plaat van die mens te spelen. Dat is onmogelijk.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Isley Brothers. 1966. This old heart of mine. Even terug naar 6 juli 2021. Dat is vandaag net 5 jaar geleden. Op die dag is Wim Peelman overleden. Dat is de man die eind jaren 80 bekend was geworden als Wim Ravel. Hij was de eerste winnaar ooit van de Soundmix Show hier in Vlaanderen. Nou, Wim is niet oud geworden. Hij was 59 jaar.

Wim Ravel, vandaag 5 jaar geleden gestorven. Veel te vroeg, veel te jong, Annelies. Heb je ondertussen al gestemd voor de Radio BNE Vlaamse 40 van uw zaterdag? Wat? Nee? Wil je dat dan alsjeblieft zo snel mogelijk doen? Dankjewel hoor.

0: Electric Light Orchestra, ELO. An Evil Woman. Op de E19 is er 10 minuten file richting Brussel tussen Kontich en Rumst door een ongeval. Er is één rijstrook versperd. Naar Antwerpen 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En 35 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een half uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door werken blijft er in Hamme 20 minuten file op de Rijksweg. Dat is de N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas. Op de buitenringen rond Brussel 20 minuten extra in Golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de A12 naar Antwerpen is in Wolvertem de weg nu vrijgemaakt.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen. Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.

0: Vissel House. Deze evergreen is ook al een dagje ouder, maar nog lang niet versleten. Dat geldt ook voor de zanger trouwens, Shaken Stevens. Ondertussen heeft een van onze beste zangeressen laten weten dat ze weer gaat toeren. Van september tot november gaat ze 15 keer optreden met eigen liedjes, maar ook met iconische songs uit de wondere wereld van de country. Barbara Dex.
1: Omdat

Frank en Nancy Sinatra, vader en dochter, Something Stupid. Het klonk misschien een beetje stupide als idee, zo van meedoen aan een grote liedjeswedstrijd door te zingen in een verzonnen taaltje. Maar wat België gedaan heeft op het Eurovisie Songfestival van 2003, dat was toch redelijk memorabel.

Over een muzikant met weinig geluk qua carrière. Het ging dus niet over de jongens van CCR zelf. Lodi, dat is een plek in Californië. Het is 3 minuten voor 2 geworden.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. Rond deze tijd moeten alle argumenten van de Belgische Voetbalbond tegen het intrekken van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun ingediend zijn bij de FIFA. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond om die schorsing van Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. De FIFA heeft intussen een neutrale rechter aangesteld. Voorlopig is er geen nieuws over de beroepsprocedure. Het is nu afwachten hoe snel de Belgen iets zullen weten en of de FIFA nog terugkomt op zijn beslissing. Veel voetballiefhebbers vinden die beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA onbegrijpelijk. En deze mensen in Gent vinden het een kwalijke zaak voor het hele voetbal.
1: Het is gewoon een schandaal. Als er een reglement is, is er een reglement. En dat moet gevolgd worden en niet in één keer plots veranderen.
2: Corrupt allemaal, denk ik. Ik ben al mijn hele leven voetbalsupporter. Dat is mijn droom, dat voetbal terug gaan winnen.
3: Rood is rood, dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport. Rood of niet rood, meespelen of niet meespelen, binnen gaan we het toch doen.
0: Als je ouder bent dan 60, kan je vanaf nu op mypension.be terecht om je vroegste pensioendatum te checken. De wettelijke pensioendatum blijft 66 jaar, maar de vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenregels van de federale regering. Giselda Curvers, woordvoerder van de federale pensioendienst.
4: Van mensen die 60 zijn dit jaar, kan de pensioendatum maximum 2 jaar opschuiven. Mensen die ouder zijn dan 60, maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de 104 en 156, ja, dan kan dat natuurlijk zijn dat er verschillende jaren niet meer meetellen voor die loopbaanvoorwaarden.
0: Wie jonger is dan 60 zal ten laatste dit najaar zicht hebben op zijn of haar vroegste pensioendatum. EU-commissievoorzitter von der Leyen roept op om Oekraïne snel meer luchtafweerraketten te bezorgen. En ze zegt dat dat ook besproken zal worden op de NAVO-top morgen en overmorgen. Rusland vuurde afgelopen nacht bijna 70 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen door het gebrek aan Patriot luchtafweerraketten. Bij de bombardementen werden in totaal 15 Oekraïnse burgers gedood. En in Teheran is de rouwstoet aan de gang voor Ayatollah Ali Khamenei, de Iraanse religieuze leider die eind februari werd gedood bij de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Honderdduizenden mensen volgen de kist met zijn lichaam die op een vrachtwagen door de straten van Teheran wordt gereden op weg naar de luchthaven. Van daaruit wordt het lichaam van Khamenei naar verschillende steden gebracht in Iran en buurland Irak. Donderdag wordt hij begraven. Het is vanmiddag droog en zonnig, temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken, na de middag vanaf het westen meer zon. En ook woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de E19 is het een half uur file rijden richting Brussel tussen Kontich en Rumst. Dat komt door een ongeval. 1 rijstrook is daar versperd. Naar Antwerpen is dat 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En 35 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En door werken blijft er in Hamme 20 minuten file op de Rijksweg. De N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas. Door een ongeval. 1 rijstrook is daar versperd. Naar Antwerpen is dat 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En 35 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En door werken blijft er in Hamme 20 minuten file op de Rijksweg.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.

Liefde is een kaartspel, maar deze jonge dame was duidelijk niet van plan zich te laten doen. Jules Newton, Play with the Queen of Hearts. En wat de muziek betreft heb ik vandaag toch weer een serieus aantal troefkaarten kunnen verzamelen. Dit zijn persoonlijke helden uit de jaren 70. The Eagles.

geen goesting hebben, dat was geen optie. Ze wist wat ze wou en het zou gebeuren. Etta James, I just wanna make love to you. Ik ben al eens gaan kijken naar de stand van zaken op de eerste stemdag voor onze Radio BNI Vlaamse 40. En dat ziet er weer dik in orde uit. Het wordt een prima lijstje. Peter zal zich goed kunnen amuseren. Nu zaterdag tussen 3 en 6. Stemmen kan via ons Radio BNI kanaal op VRT Max. Moet je zeker doen.

0: John Farnham, dat is een grote meneer in Australië. Daar heeft hij grote hits gescoord in 5 opeenvolgende decennia. Maar bij ons had hij eigenlijk maar 1 keer prijs. Net 40 jaar geleden. Met You're the Voice.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Kom ook koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Karel Fialka. Hey Matthew. Hey, het is zomer en dan kan je elke dag genieten van de radioversie van de podcast Als de muren konden praten. Anja Daams gaat elke middag langs bij bekende medemensen. En morgen gaat ze bijvoorbeeld aankloppen bij Guy Swinne. Overmorgen staat Anja aan de deur bij Warre Borgmans. Donderdag is het aan Bart Moejaert. En vrijdag Sascha en Davy. Elke middag van 12 tot 1 hier bij Radio BNE.

0: Ja, maar wie heeft er nu gewonnen? Pat Benatar, Love is a Battlefield. Op de E19 is het 40 minuten file rijden richting Brussel tussen Kontich en Rumst, maar de weg is er nu vrijgemaakt. Naar Antwerpen is dat 20 minuten van voor Mechelen-Zuid tot aan de werken in Mechelen-Noord en een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Door werken blijft er in Hamme in beide richtingen 20 minuten file op de Rijksweg, dat is de N41, tussen Dendermonde en Sint-Niklaas.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Maar baby just cares for me en de rest kan hem gestolen worden, volgens Nina Simone.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordeel.

Easy listening op zijn best. En zonder woorden in dit geval. Van de man die volgens het Guinness Book of World Records de meest succesvolle pianist ter wereld is. Alsjeblieft. Richard Kleiderman en Ballade pour Adeline.

Maar gitaar spelen kon hij als de beste. De Guitar Man van Elvis Presley. En dan nu, boom boom, alle remmen los met het zomerse geluid van Belle Perez.

John Lewis, dat is een officiële naam, maar we hebben hem beter leren kennen als John Louie. Dankzij hitjes als Stop the Cavalry and You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. En deze meneer vond ik terug tussen de favoriete Franse zangers van mijn ouders. Jean Ferrat, in de jaren 60.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen en de begroting op orde te krijgen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat cijfer zal ook de komende maanden als basis dienen bij de gesprekken van de federale regering over de begroting. Als de regering niets doet, zou het tekort oplopen tot 38,5 miljard tegen het einde van de legislatuur. De Britse chemiereus Ineos daagt de Vlaamse overheid voor de rechter. Dat meldt de Gazet van Antwerpen. Het bedrijf bouwt een grote ethaankraker in de Antwerpse haven, maar de werf liep maandenlang vertraging op omdat de vergunning tijdelijk geschorst werd. Ineos wil nu een schadevergoeding. De Vlaamse regering deed de voorbije jaren veel moeite om het project naar België te halen en steunt Ineos ook financieel. Dat het bedrijf nu naar de rechter stapt, kan op weinig begrip rekenen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: We betreuren dat. Er is heel intensief gewerkt, zowel deze legislatuur als de vorige legislatuur, om binnen het bestaande juridische kader oplossingen te zoeken en om dat investeringsproject mogelijk te maken. Maar na al die inspanningen die er geleverd zijn, is er dan ook weinig begrip of geen begrip voor het feit dat Ineos nu naar de rechtbank trekt.
0: Na de grote Russische raket- en drone-aanval op Oekraïne zijn nu al 18 doden geteld. 12 doden vielen in de hoofdstad Kiev. Oekraïne zelf heeft dan weer een drone-aanval gelanceerd op de Russische regio rond Omsk in het westen van Siberië. In de buurt van Omsk ligt de grootste Russische olieraffinaderij. Toch heeft Oekraïne het moeilijk om zich te verdedigen tegen de Russische aanvallen, omdat het nauwelijks nog Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten heeft. EU-commissievoorzitter von der Leyen heeft opgeroepen om Oekraïne snel meer luchtafweerraketten te bezorgen en zegt dat dat ook besproken zal worden op de NAVO-top morgen en overmorgen. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon speelt Elise Mertens op dit moment in de 8e finales tegen de Tsjechische Buskova. Jill Meulemans, hoe is Mertens aan die match begonnen?
2: Wel, Elise Mertens is geweldig begonnen aan haar vierde ronde op Wimbledon. Ze heeft de eerste set gewonnen met 6-4 van de Tsjechische Buskova. Mertens kwam 2-0 achter, maar begon dan goed te spelen. En bij 4-4 ging ze opnieuw door de opslag van de Tsjechische om daarna de set binnen te halen. En ook in de tweede set gaat het goed, want onze landgenote ging meteen door de opslag van Buskova. Mertens stond al 3 keer in die 8e finale op Wimbledon, maar nog nooit in de kwartfinale. Daar heeft ze nu nog 1 set voor nodig.
0: Dankjewel, Jill. Vanmiddag is het droog en zonnig bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken, maar na de middag vanaf het westen opnieuw meer zon en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Brussel, 20 minuten file rijden op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot aan de werken in Mechelen-Noord. En 10 minuten op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En door werken is er in Hamme bijna een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

Racy, een groepje uit de jaren 70 dat goed geluisterd heeft naar de muziek uit de jaren 60. Lay Your Love on Me. Laat maar komen. Hoe meer liefde, hoe beter. Alle mogelijke liefde. En ook de liefde voor de helden van de rock'n'roll van heel lang geleden.

Precies, ze staan. Lamp, Lazarus en Chris, de Peulschillen. Ik heb eens gekeken naar de kalender en het zijn drukke dagen voor Axelle Red. Morgen speelt ze tijdens Gent Jazz en donderdag staat ze in het Rivierenhof in Deurne. Axelle Red, hier nog eens met een nostalgisch liedje over een voorbije relatie. Rouge Ardent.

0: Anita Filskoek. 70 jaar geleden heeft ze haar eerste liedje geschreven. Ik vraag me af, zou ze daar zelf nog aan denken? In 1956, ze was toen 6 jaar. En dit zong ze solo, meteen na de split van ABBA. Ergens in de vroege jaren 80. The Heat Is On.
1: Iedereen klaar voor een zomersangmoment? Hier gaan we.

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
2: Massa, zonneschone lounge set.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Yellow.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
5: Info op Telenet.

Ja, wat was die jongen verliefd, zeg, 65 jaar geleden. Neil Sedaka met zijn Calendar Girl. Pret gegarandeerd. Every day of the year. Hier zit je goed voor het hoogste muzikale genot. Elke dag van het jaar bij Radio BNE. Met nu een van de mooiste liedjes van de vroege jaren 70.

0: Johan Verminne, ik voel me goed, ik voel me goed. Eens kijken of we dat zo kunnen houden. Naar Antwerpen, een half uur file rijden op de E19 van voor Mechelen-Zuid tot aan de werken in Mechelen-Noord. En een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. In Strombeek is het uitkijken voor een ladingverlies aan de afrit naar de ring rond Brussel. Door werken is er in Hamme 25 minuten file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. En op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Zaventem en Jette.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Flash in the Pan, waiting for a train. Wacht niet langer en begin ons nu te volgen op Facebook. Zo ben je altijd mee. Kom gewoon even langs en geef ons een duimpje. Je vindt ons bij VRT Radio BNE. En dan nu een man met een warme stem.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Kamaal, die hebben we niet meer gehoord sinds het midden van de jaren 70. Maar ik kan je dit zeggen, hij leeft nog altijd. Hij is er nu 91. Kamaal is die meneer van The Elephant Song.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
8: Welkom in onze mooie stoep.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Richie. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
16: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Stevie Wonder, I was made to love her. Even terug naar 6 juli 1971. Dat was niet meteen de beste dag voor Louis Armstrong, de legendarische jazz- en blues-trompetist en zanger. Want op die dag is hij gestorven. De bijnaam van Louis, dat was Satchmo. En vandaag is het dus heel precies 55 jaar geleden dat hij gestorven is. Hij is net geen 70 jaar geworden.
1: Say si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means

0: Bananarama en Shy Boy. Vandaag veel muziek van een jongen van bij ons in Radio BNE Goedgezind. Zijn naam is Bart Herman. Hij is de artiest van de dag. Veel plezier ermee.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom op koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
1: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Ego Keukens.
1: Nu solde tot 30% korting.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
11: 500?
10: Schatje, dat is €25.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
10: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Allee, jong. Gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gewonnen in de derde ronde. Ze versloeg de Tsjechische Buzková in 2 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
1: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buzková begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
0: De Koninklijke Belgische Voetbalbond betwist nu ook formeel de speelgerechtigheid van Folarin Balogun in de wedstrijd komende nacht tegen de Rode Duivels. Dat heeft de bond bekendgemaakt in een nieuw persbericht. De Belgische bond zegt ook dat de FIFA niet is ingegaan op de vraag om meer informatie over de beroepsprocedure en de geldigheid ervan. Volgens de bond heeft de FIFA alleen gezegd die vragen te beschouwen als beroep en heeft het onmiddellijk ook het beroep onontvankelijk verklaard. Tot nu heeft de Belgische Voetbalbond nog geen beslissing of enige toelichting van de FIFA ontvangen. In Frankrijk is nu al bijna 14.500 hectare natuur in vlammen opgegaan door verschillende bosbranden. Dat is al bijna 3 keer meer dan vorig jaar in dezelfde periode, dat zegt de Franse premier. Op verschillende plaatsen in het zuiden van het land woeden nog grote branden. Vooral die in de oostelijke Pyreneeën is nog niet onder controle. Gisteren zijn in Frankrijk ook 2 mensen aangehouden op verdenking van brandstichting. Door de brand is de rit van vandaag in de Ronde van Frankrijk aangepast. In die derde rit rijdt het peloton vandaag van Spanje naar Frankrijk. Op het Franse deel van het parcours zijn geen toeschouwers toegelaten door de branden. Christophe van de Goor, is het peloton al op Frans grondgebied?
2: Bijna, Iris. Nog een paar kilometer en dan komen ze in de buurt van die Spaans-Franse grens om de laatste 40 kilometer op Frans grondgebied te rijden richting het skigebied van Les Ancles. We hebben een heel furieus begin gehad van de etappe. Bijna 1,5 uur werd er gekoest om in de vlucht van de dag te geraken. En dat is uiteindelijk een aantal renners gelukt, met daarbij 1 Belg, Vlad van Mechelen. Jonge Belg, 22 jaar, in het gezelschap van een aantal Fransen. Ze hebben een voorsprong van 1 minuut 40 op het peloton onder leiding van de ploegmaats van wereldkampioen Tadej Pogacar. 1 andere landgenoot van ons. Voor hem is het werkendag aan kop van het peloton, Tim Wellens. En vooral in de problemen, Arnaud Delis, helemaal alleen op bijna 1,5 uur van de spits van de wedstrijd.
0: Dankjewel, Christophe. Is vanmiddag droog en zonnig bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon en tot 28 graden. En ook woensdag afwisselend zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Zalando. Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: kiest hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Meti Market.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. President Donald Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met de baas van de FIFA om de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun terug te draaien. Intussen heeft de Belgische Voetbalbond formeel beroep ingediend tegen de beslissing van de FIFA om die schorsing in te trekken. En Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse president Trump is wel degelijk tussengekomen in de zaak van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump heeft wel degelijk met de FIFA-baas Infantino getelefoneerd. En Roel Pennemans, wat heeft Trump nu juist gezegd?
1: Ja, de Amerikaanse president die sprak net met journalisten in zijn bureau in het Witte Huis. En op vragen van de pers geeft hij zonder problemen toe dat hij persoonlijk is tussengekomen. Maar in zijn ogen heeft hij de FIFA enkel gevraagd om de beslissing te herbekijken. Hij heeft dus niet gevraagd wat ze moesten doen. Dat is een beslissing van de FIFA zelf, zegt Trump.
2: But all I did... I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
1: Trump noemt zichzelf een groot sportkenner en hij vindt het dus geen fout. En de rode kaart als schorsing is in de logica van Trump dan ook oneerlijk. Unfair noemt hij dat.
2: We got to have our best players and they have to have their best. And if we win or we lose, it's fair. Otherwise, lost him and we lose the game. It would be a terrible thing.
1: Als de Belgen winnen, dan mogen ze wel trots zijn, voegde Trump er nog aan.
0: Ja, dankjewel, Roel. En de Belgische Voetbalbond wacht intussen nog altijd op meer uitleg van de Wereldvoetbalbond FIFA over die zaak rond Balogun. Hij mocht niet meespelen tegen België door een rode kaart dus in de vorige wedstrijd, maar de FIFA kwam tussen beiden, maakte die schorsing ongedaan. En Tom Boudeweel in Seattle, wat is er de voorbije uren daar nog gebeurd?
3: Wel, de Voetbalbond die heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag van onze bond wel als een soort beroep, maar het bond weet nu dat dat beroep zeker onontvankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over die automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag, hoe dat komt, blijft het stil bij FIFA. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen en dus betwist onze bond het inzetten van de speler voor de wedstrijd straks.
0: Ja, maar intussen zijn we ongeveer 7 uur daar voor de wedstrijd. Zal dit een invloed hebben op de sportieve prestatie? Want dat is belangrijk toch?
3: Ja, dat is zeker belangrijk. En dat was een vraag ook op de persconferentie gisteren bij Thibaut Courtois. Hij heeft aangegeven dat ze er 5 minuten over hebben gesproken samen met de technisch directeur Vincent Manaert. En dan is de zaak naar de achtergrond geduwd. Dus we gaan ervan uit dat het geen invloed zal hebben. Anderzijds zou het natuurlijk wel een bijkomende motivatie kunnen zijn voor de spelers in de wedstrijd tegen USA.
0: Oké, dat is nog even afwachten. Dank je wel, Tom. En veel fans zullen naar die match kijken, thuis of bij een van de vele grote televisieschermen die op veel plaatsen staan. De vorige match tegen Senegal lokte meer dan 1,5 miljoen kijkers. En misschien is dat deze keer anders, omdat de aftrap zo laat is. Maar wie dat wil, kan op veel plaatsen terecht, hè? Peter de Kroebelen.
4: Ja, zeker. Voetbal alom. Tenminste op plaatsen waar de gemeente of stad de toelating heeft gegeven. Want ja, het is toch midden in de nacht, dus is er kans op geluidsoverlast. In pakweg Brugge, Turnhout en Antwerpen zal het niet lukken deze keer. Maar wel op vele andere plekken, zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. Hopelijk toch veel lawaai door de gemaakte goals, zou ik zeggen. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk. In Leuven in Concertzaal Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodroom in Oostende. In het WK-dorp Devil Arena in Kortrijk. Aan de Keizershallen in Aalst. En op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Enfin, voor wie wil, er staat een heel overzicht op veertienieuws.be.
0: Dankjewel, Peter. Iets anders. De federale regering moet tegen 2029 7,9 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is een keer schitter. Dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
5: Dat is inderdaad 3 miljard euro meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. Waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld. Maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn. Maar die inspanning is dus wel nodig, want mocht de regering niets doen, zou het tekort volgens het monitoringcomité tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 38,5 miljard euro.
0: Dankjewel, Tess. Elise Mertens staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buskova in 2 sets. Gilles Meulemans.
6: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buskova begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het
0: Mertens.
6: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buskova begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.
3: We gaan naar de streep over een kilometer of 5,5 met een peloton van een man of 60. De hele dag is er verwoed, heel hard gekoerst om vooruit te geraken. Maar de vlucht van de dag, die er wel degelijk geweest is, die heeft nooit een schijn van kans gehad. En dat heeft alles te maken met het team van Tadej Pogacar. Want die mannen die controleren nu al de laatste 20, 30 kilometer. Is het voor Isaac Del Toro, zoals gisteren twee ritwinsten op een rij, het zou wat zijn. Of voor de meester hemzelf. Wereldkampioen Tadej Pogacar nog 5 kilometer tot aan de top in Les Andes.
4: Dankjewel, Christophe. Het blijft zacht vanavond en vannacht met minimaal tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 29 graden. We begonnen met president Donald Trump. Hij bevestigt dat hij zich gemoeid heeft in de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun. Hij zou toch mogen spelen, maar de Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend. Het is afwachten of er een antwoord komt van de FIFA. Meer op vrtnieuws.be.
5: Iedereen houdt van de zomer. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: hits maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Massa, zonneschone lounge set.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: kiest hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

jij kan luisteren als geen een.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. President Donald Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met de baas van de FIFA om de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun terug te draaien. Intussen heeft de Belgische Voetbalbond formeel beroep ingediend tegen de beslissing van de FIFA om die schorsing in te trekken. En Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse president Trump is wel degelijk tussengekomen in de zaak van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump heeft daarover zelf met FIFA-baas Infantino getelefoneerd. Roel Pennemans, wat heeft Trump dan juist gezegd?
1: De Amerikaanse president die sprak met journalisten in zijn bureau in het Witte Huis. En op vragen van die journalisten gaf hij zonder problemen toe dat hij persoonlijk is tussengekomen. Hij heeft de FIFA gevraagd om de beslissing te herbekijken, zoals Trump dat dan noemt. In Trumps ogen is dat geen druk zetten. Wat FIFA moest doen, dat heeft een FIFA-commissie zelf beslist, zegt hij.
2: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision, and they made the right decision.
1: Het was dus geen fout, zegt Trump, die in één beweging de scheidsrechter ook verdacht maakte. Trump geeft wel toe dat hij de gevolgen van een rode kaart niet kende en dat spelers daardoor een volgende wedstrijd kunnen missen. Dat noemt hij unfair, oneerlijk.
2: And he gave him a red card. I didn't know what that meant. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize him for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that.
1: Dat de reglementen van de FIFA dat anders zien, dat is voor Trump duidelijk een onbelangrijk detail.
0: Dank u wel, Roel. En de Belgische Voetbalbond wacht intussen nog altijd op meer uitleg van de Wereldvoetbalbond, FIFA, over deze zaak. Tom Boudewijl in Seattle, wat is er de voorbije uren nog gebeurd?
3: Wel, de Voetbalbond die heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag van onze bond wel als een soort beroep, maar het bond weet nu dat dat beroep zeker onontvankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over die automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag hoe dat komt, blijft het stil bij FIFA. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen en dus betwist onze bond het inzetten van de speler voor de wedstrijd straks.
0: En intussen zijn we een paar uur voor die wedstrijd. Zal dit een invloed hebben op de sportieve prestatie? Want dat is ook belangrijk.
3: Ja, dat is zeker belangrijk. En dat was een vraag ook op de persconferentie gisteren bij Thibaut Courtois. Hij heeft aangegeven dat ze er 5 minuten over hebben gesproken samen met de technisch directeur Vincent Manaert. En dan is de zaak naar de achtergrond geduwd. Dus we gaan ervan uit dat het geen invloed zal hebben. Anderzijds zou het natuurlijk wel een bijkomende motivatie kunnen zijn voor de spelers in de wedstrijd tegen USA.
0: Dank je wel, Tom. En veel fans zullen naar die match kijken thuis of bij een van de vele grote televisieschermen die op veel plaatsen staan. De vorige match tegen Senegal lokte meer dan 1,5 miljoen kijkers. Misschien is dat deze keer anders omdat de aftrap zo laat is. Peter de Kroebele maakt het overzicht waar je terecht kan.
4: Voetbal alom, tenminste op plaatsen waar de gemeente of stad de toelating heeft gegeven. Want ja, het is toch midden in de nacht, dus is er kans op geluidsoverlast. In pakweg Brugge, Turnhout en Antwerpen zal het niet lukken deze keer. Maar wel op veel andere plekken, zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk. In Leuven in Concertzaal Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodroom in Oostende. In het WK-dorp Devil Arena in Kortrijk. Aan de Keizershallen in Aalst. En op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Enfin, voor wie wil, er staat een heel overzicht op veertienieuws.be.
0: De federale regering moet tegen 2029 7,7 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is de keerschieter. Dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
5: Dat is inderdaad 3 miljard euro meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld, maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn. Maar die inspanning is dus wel nodig, want mocht de regering niets doen, zou het tekort volgens het monitoringcomité tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 38,5 miljard euro.
6: Dankjewel, Tess. Elise Mertens staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buzková in 2 sets. Gilles Meulemans.
7: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buzková begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
6: En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. Pogacar haalde het voor Jonas Vingegaard, die zijn leiderstrui moet afstaan aan Pogacar. Christophe van der Goor.
8: Tadej Pogacar is blijkbaar zeer ongeduldig en pakt op dag 3 al de gele trui. Het begin van deze rit richting de Spaanse Pyreneeën was furieus. Het duurde 1,5 uur vooraleer de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. Mats Pedersen pakte onderweg de groene puntentrui, maar op weg naar het skioord Les Angles controleerde de ploeg van Pogacar en raapte alle vluchters 1 voor 1 op. In een sprintberg op dan met alle tenoren sprintte de wereldkampioen iedereen zuiver uit het wiel na perfect werk van Teltow.

0: zon vanaf het westen en tot 29 graden. En we begonnen met president Donald Trump. Hij bevestigt dat hij zich gemoeid heeft in de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun. Hij zou toch mogen spelen, maar de Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend. Het is nog afwachten op een antwoord van de FIFA. Meer op vrtnieuws.be.
1: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
2: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten. Zonder bijkomende kosten, no stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het is nu officieel. Op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. Stambouwduel in Seattle. De FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond dus verworpen en onontvankelijk verklaard. Weten we ook waarom?
1: Nee, en dat is de grote frustratie, eigenlijk al van in het begin van de procedure, de grote frustratie van onze Belgische voetbalbond. Daar hebben ze meteen naar gevraagd, maar ook nu nog altijd is er geen uitleg gekomen, zoals dat in het begin van de procedure gevraagd is. Ze hebben een kopie gevraagd van de beslissing zelf en ook van de motivatie van deze beslissing, waarin de speler dan speelgerechtigd wordt verklaard. Ook het scheidsrechtersrapport hebben ze nog altijd niet gekregen. En dat allemaal is toch ook een serieuze inbreuk tegen het eigen FIFA-reglement. Daarboven heeft de bond, de Amerikaanse voetbalbond, laten weten dat bij aanwezigheid van Balogun op het scheidsrechtersblad dat betwist zal worden, een soort wedstrijd onder voorbehoud. En daardoor blijven alle stappen open.
0: Oké, dankjewel Tom. En de Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij wel degelijk tussengekomen is in de zaak van de rode kaart. Trump heeft daarover zelf met FIFA-baas Infantino getelefoneerd. Roel Pennemans, wat heeft Trump dan juist gezegd?
2: In het Witte Huis gaf de Amerikaanse president tegen journalisten zonder probleem toe dat hij tussen beiden kwam bij FIFA-voorzitter Infantino. Trump zei dat hij het geen fout vond en dus die schorsing door de rode kaart vond hij ook onterecht. En daarom heeft Trump FIFA gevraagd om de beslissing te herbekijken. In Trumps ogen is dat geen druk zetten. Wat FIFA moest doen, dat heeft een FIFA-commissie zelf beslist, zegt Trump nog.
3: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
2: Intussen bevestigt de FIFA-voorzitter Infantino dat hij Trump aan de lijn heeft gehad. Maar Infantino houdt wel vol dat een commissie dus die rode kaart heeft bekeken en zo'n beslissing ook genomen heeft. En Infantino zelf neemt daar enkel akte van, schrijft hij in een mededeling.
0: Dankjewel, Roel, voor de uitleg. In Brussel is er rond 6 uur vanavond brand uitgebroken op de werf van Canal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi, dat meldt Brus. Er is een grote zwarte rookpluim te zien, de brandweer is ter plaatse en vraagt omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. En er is ook gefietst in de Ronde van Frankrijk. Heeft Tadej Pogačar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. De Sloveen haalde het voor de Deen Jonas Vingegaard en neemt zo ook de gele leiderstrui ook over. En hij is blij.
4: For me, it's I don't know which time already, but every time I can get it again on my shoulder, it feels really special. And yeah, I don't know for how long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
0: Lennart van Eetveld werd zesde, Remco Evenepoel achtste. Arnaud Deli is ziek en moest opgeven. Het weer blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon vanaf het westen en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internet.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: faillissement Brecht Schabrechts. De regering heeft een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem. Dat bevestigt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. Zij kunnen strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Contract zal morgen getekend worden in Ankara in Turkije in de marge van de NAVO-top. Aan de vooravond van die top heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd dat Oekraïne de oorlog tegen Rusland moet krijgen wat het nodig heeft. Oekraïne heeft dringend luchtafweerraketten nodig die ballistische raketten kunnen onderscheppen. Tijdens de laatste golf van Russische aanvallen afgelopen nacht zijn zeker 20 doden gevallen. Rutte heeft veel lof voor het Oekraïnse leger dat erin geslaagd is om de Russische toevoer van brandstof te verstoren. Maar de NAVO-lidstaten moeten blijven helpen, zegt hij.
1: Ukraine is changing the dynamics on the battlefield. Thanks to the bravery, the dedication and ingenuity of their armed forces. But they need our continued support, especially when it comes to air defense. And let me be clear, all allies need to pull their weight.
0: In Brussel is er rond 6 uur vanavond brand uitgebroken op de werf van Kanaal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi. De brandweer heeft het vuur onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Het gebouw wordt gerenoveerd en omgevormd van autogarage tot museum. Wellicht ligt de oorzaak van de brand bij werkzaamheden onder het dak, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: In de technische ruimte, maar in welk deel van de technische ruimte, dat moet ook nog vastgesteld worden. Het zal wel verband houden met de werken, veronderstel ik, een accident. Oorzaken, maar welke juist is nog nader te bepalen.
0: Het is nu officieel, op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst zijn, maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt. Daar is nu wereldwijd veel kritiek op. De Belgische bond laat nu weten dat de Rode Duivels de wedstrijd onder voorbehoud zullen spelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de 3e rit gewonnen. Op een aankomst op een korte helling haalde de Sloveen het voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij neemt ook zijn gele leiderstrui over. Remco Evenepoel had het lastig in de laatste kilometer en eindigde 8e. Hij heeft nog niet het beste gevoel, zegt hij, maar hij gelooft dat het beter zal worden.
3: Nee, ik voelde dat het beste eraf was, dat ik gewoon moest volgen en daarna proberen zo hard mogelijk naar de meter rijden. Geen slecht gevoel of zo, gewoon nog even die extra punch dat er nog niet is, denk ik, door lang uit competitie te zijn. Dus gewoon meenemen als een goed geslaagde dag die overleefd is. En het zal mij ook alleen maar beter maken om zo'n lastige dagen te hebben.
0: De eerste Belg was Lendert van Eetveld op een 6e plaats. Arnaud de Lee is ziek en moest opgeven. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De federale regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, dat is een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. En dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. En dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering. Maar ook daarna nog zullen er besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting Van Petegem in Ter Zake.
1: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook, denk ik, van de regering, dat we niet mogen zeggen, we doen het minimale van het minimale, hoe wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
0: En de regering heeft ook een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem, dat zegt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. En die kunnen dan strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Het contract wordt morgen getekend in Ankara in Turkije, in de marge van de NAVO-top. De brand in Kanaal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust, dat meldt Brus. Rond 6 uur vanavond was daar brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. Een oppervlakte van zowat 400 vierkante meter is beschadigd. Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. Het is officieel, op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn. Maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt. En daar is wereldwijd veel kritiek op. Het is ongezien, zegt Peter van den Bemt in Seattle.
2: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn. Maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité. 11 uur samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarese. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce.
0: En op het WK is er net de wedstrijd tussen Portugal en Spanje begonnen. Zij spelen voor een plek in de kwartfinales. Bij Portugal met bondscoach Roberto Martinez staat superster Cristiano Ronaldo in de basis. Bij Spanje is het uitkijken naar de tiener Lamine Yamal. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen. En temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. Dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering, maar ook daarna zullen er nog besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting Van Petegem in ter zake.
1: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook denk ik van de regering, dat we niet mogen zeggen we doen het minimale van het minimale, hoe wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
0: De brand in Canal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust. Rond 6 uur vanavond was er brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. In de wijde omtrek was er een grote rookpluim te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: We hebben de brand bestreden door middel van 3 autoladders, waaronder onze 64 meter autoladder. Op het ogenblik van de brand waren er geen arbeiders meer aanwezig, dus gelukkig geen gekwetsten. Er is ongeveer een oppervlakte van een 400 vierkante meter beschadigd. Wat dat er juist gebrand heeft, moet nog nader bepaald worden. En ook of dat er schade is aan de structuur van het gebouw.
0: Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond over de geannuleerde kaart voor een Amerikaanse speler verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische voetbalbond geen partij in deze procedure. De Amerikaanse spits Flo Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn. Maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt en vannacht dus mag spelen tegen België. Het is ongezien, zegt Peter van den Bemt in Seattle.
3: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn. Maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité ter 11 uur samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarees. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce.
0: Ja, de Belgen zullen de wedstrijd onder voorbehoud spelen. De Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak. En zegt dat hij gebeld heeft met FIFA-baas Infantino. Die bevestigt het gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. Als er toch sprake is van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévost.
4: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter. Vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
0: En op dit moment is de wedstrijd tussen Portugal en Spanje aan de gang. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Geert Heremans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
5: Wel voorlopig nog 0-0, maar het is zeker een interessante partij om te volgen met twee ploegen die voluit hun kans gaan. Oyarzabal, die miste al vroeg een geweldige kans voor Spanje. En ook Yamal was er eens een keer dichtbij. Maar ook Portugal was gevaarlijk. 2 keer met Cristiano Ronaldo en 1 keer met Nuno Mendes. Die was er heel dichtbij toen hij een kral tegen de lat uit elkaar zag spatten. Maar het bleef 0-0 na een voorlopig evenwichtige eerste helft.
0: Dank je, Geert. De Nederlandse schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palme is 70 en bekend van onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven. Vannacht zacht tot 20 graden, morgen eerst wolken. Na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mocht ge is aan mij.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van 1 of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zowat 20 schapen werden doodgebeten. Met heel wat scoutskampen deze zomer in de gemeente wil de burgemeester geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein, want in België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal is er 2,3 miljard euro uitgekeerd. Dat zegt Barbara van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
1: Het gaat om 74.000 dossiers die destijds geopend werden. Er blijft nog een 0,5% van die dossiers open. Dat zijn dan vaak heel complexe dossiers waar dat de herstellingswerken nog bezig zijn of waar dat er nog geen akkoord is op het volledige bedrag.
0: De overstromingen van juli 2021 werden veroorzaakt door aanhoudende extreme neerslag. Vooral de vallei van de rivier de Vesder werd toen zwaar getroffen. De Amerikaanse president Trump heeft toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak over de geannuleerde schorsing voor een speler van de Verenigde Staten. Hij zegt dat hij daarover met FIFA-baas Infantino heeft getelefoneerd. Infantino bevestigt dat gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. De spits Flo Balogun mag straks gewoon spelen tegen de Rode Duivels, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Als er sprake is geweest van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévot.
2: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter. Dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
0: Op het WK is zo net de wedstrijd tussen Spanje en Portugal geëindigd. Geert Heermans, je hebt het gevolgd. Wie gaat er naar de kwartfinales?
3: Wel, het is Spanje Brecht dat naar de kwartfinales gaat met een hele late goal in de toegevoegde tijd van Mikel Merino. Spanje was toch wel de betere ploeg over de hele wedstrijd gezien, hoewel het toch ook weinig kansen kon creëren. Portugal in de tweede helft helemaal niks gecreëerd en het hield ook vast aan spits Cristiano Ronaldo die niks klaarmaakte, maar toch wel mocht blijven staan van Roberto Martinez. Het zou dus wel de allerlaatste wedstrijd kunnen geweest zijn van Ronaldo voor Portugal. Maar dus het belangrijkste is, Spanje gaat naar de volgende ronde met een doelpunt dus van Mikel Merino in de toegevoegde tijd. En het zou dus kunnen als België het haalt van de USA, dat vrijdag in de kwartfinales Spanje de tegenstander wordt van de Rode Duivels. Laat ons dat hopen.
0: Dank je, Geert. Het weer vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio BNE Live.

Más que tú.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Tegen 2029 moet de regering nog eens 7,7 miljard euro vinden of besparen om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. En dat is al 3 miljard meer dan in maart. Dat heeft deels te maken met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook de staatsschuld op zich moet dringend naar beneden, zegt minister van Begroting Van Petegem, want de kosten lopen alsmaar verder op.
1: Je merkt dat bijvoorbeeld naar 2029, maar ook naar 2031 toe, ja, bijna de helft van ons tekort eigenlijk voortkomt uit het feit dat we interestlasten hebben. Dat betekent dus ja, dat die schuld vandaag ook veel te hoog is en dat we daar natuurlijk ja, veel euro's aan betalen aan die interest die we niet in andere belangrijke zaken zoals veiligheid, onderwijs of pensioenen kunnen gaan steken of in nabije zorg.
0: 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal zowat 2,3 miljard euro. Maar een beter en duidelijker wettelijk kader voor een verzekering bij klimaatrampen is er nog altijd niet. Dat zegt Barbara van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
2: 5 jaar na datum is er nog steeds geen wettelijk kader. We kijken eigenlijk naar de overheid om ervoor te zorgen dat er bij klimaatrampen dat er een publiek-private partnership bestaat tussen de verzekeraars en de overheid, zodanig dat in geval van een volgende klimaatramp slachtoffers ook volledig vergoed kunnen worden.
0: Heel Cuba zit zonder stroom en dat is al de 3e keer dit jaar. Onder meer het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. En in ziekenhuizen kunnen heel wat ingrepen niet doorgaan. Er zijn geregeld stroompannen, zeker sinds de Amerikaanse president Trump heeft gedreigd met handelstarieven voor elk land dat nog olie verkoopt of levert aan Cuba. Thailand produceert zelf 40% van de brandstof die er nodig is. Sport op het WK voetbal mag Spanje naar de kwartfinales. De Europese kampioen klopte het Portugal van Cristiano Ronaldo en bondscoach Roberto Martinez. Het verslag is van Geert Heremans.
3: Spanje-Portugal is zeker geen spektakelstuk geworden. Pas in de toegevoegde tijd maakte de ingevallen Mikel Merino de enige goal van de match. In de eerste helft hadden beide teams nog wel hun kansen, maar na de rust bleef het erg gesloten tot Merino dus het verdikt velde. Spanje gaat dus naar de kwartfinales tegen de USA of tegen België. Portugal is uitgeschakeld. Het zou wel eens de laatste interland van Cristiano Ronaldo kunnen geweest zijn.
0: En de Rode Duivels beginnen eraan om 2 uur vannacht. In Seattle is een fandorp voor de Belgische supporters. Zij vertrekken samen naar het stadion. Ook Everett Robb en zijn broer Arno de Kits zijn erbij voor de sfeer.
4: Ik ben altijd heel hyped om de Belgen te zien spelen, maar vandaag staat er veel meer op het spel. En dat er een statement gemaakt moet worden vandaag door de Belgen om te tonen dat er niet gefokt wordt met voetbal. Dat er niet gefokt wordt met de Belgen, dus ik heb er heel veel zin in.
0: En ook op veel plekken in ons land zijn er grote schermen om de wedstrijd te volgen. Onze ploeg volgt alles in de WK-kantien in Genk. De supporters hebben er hun slaap voor over.
5: We zijn net iets gaan eten en iets gaan drinken en nu komen we gewoon rechtstreeks naar de kantien om all the way te gaan.
6: Ja, je kunt maar om de 4 jaar theoretisch gezien een 8e finale spelen van het WK. Dus ja, dan moet je erbij zijn, denk ik.
7: Ja, die gaan die Amerikanen afmaken. Trump met die gedoe met die rode kaart. België gaat winnen, 100%. Zeker.
0: Ja, we gaan het meemaken straks live op Radio 1. En op VRT1. En de Nederlandse schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palme is 70 en bekend van onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven. Het weer nog, vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Zo dinsdag 6 juli zit erop. Een goede nacht.

dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels straks aan hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd. De opstelling is intussen bekendgemaakt. Heeft de bondscoach wissels doorgevoerd na de wedstrijd tegen Senegal? En die verbinding lukt niet. We gaan straks dat opnieuw proberen. Je kan de wedstrijd in ieder geval live volgen via VRT1 en op Radio 1. Er is opnieuw hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Die vulkaan begon het voorbije weekend al as en lava uit te stoten. Nu spuwt ze ook lava. Op de luchthaven van Catania in het oosten van het eiland zijn de meeste vertrekkende en aankomende vluchten tot de komende ochtend al zeker geannuleerd. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië. Hij is de eerste westerse leider die daar naartoe reist sinds de verdrijving van dictator Assad 2 jaar geleden. Macron wil in Syrië onder meer de veiligheid in de regio bespreken. Vorig jaar was de huidige Syrische leider al-Shara nog in Parijs. Macron riep na dat bezoek de Europese leiders en de VS op om de sancties tegen Syrië op te heffen. Dat is intussen ook grotendeels gebeurd. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar heeft Spanje zich de voorbije avond geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Een verslag van Geert Heremans.
1: Spanje-Portugal is zeker geen spektakelstuk geworden. Pas in de toegevoegde tijd maakte de ingevallen Mikel Merino de enige goal van de match. In de eerste helft hadden beide teams nog wel hun kansen, maar na de rust bleef het erg gesloten tot Merino dus het verdict velde. Spanje gaat dus naar de kwartfinales tegen de USA of tegen België. Portugal is uitgeschakeld. Het zou wel eens de laatste interland van Cristiano Ronaldo kunnen geweest zijn.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels begonnen aan hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. We luisteren voor het begin van de wedstrijd even mee naar commentator Tom Boudeweel.
1: Er wordt afgeteld nog 5 seconden en dan begint de wedstrijd met een opvallende opstelling bij de Rode Duivels met Raska en Onana als verdedigende middenvelder met geen Kevin De Bruyne, Doku, Lukaku, Hans van Aken of Moreira in deze 8e finale voor een wedstrijd tegen Spanje dat nipt heeft gewonnen tegen Portugal. Benieuwd wat de Belgen hier kunnen na toch heel wat heisa rond de Balogun die wel degelijk start bij de Amerikanen.
0: Dankjewel, Tom. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken, zegt de organisator Simon Landmeesters.
2: De stad heeft dan eigenlijk ons ingelicht dat er geluid buiten dat er heel moeilijk ging zijn vannacht. En dan zijn wij zelf creatief aan de slag gegaan om na te denken van hoe kunnen we hier toch iets laten gebeuren en toch dat samenhorigheid blijven behouden. We hebben Silent Disco koptelefoons uitgedeeld. En dan zetten we het geluid van de voetbal op de koptelefoons en kunnen ze daarmee de match mee volgen.
0: En de supporters die zijn er duidelijk klaar voor ook.
3: 0-2 voor België. Die tegengoals hebben we via de FIFA al gekregen en nu gaan we gewoon de clean sheet houden. Ja.
4: Ik denk 2-2 in een penalty dat wij de penalties winnen. Pakt 2-0?
5: België gaat winnen, 100%. Zeker. 1-3.
6: 2 golen verschil.
7: 3-1. Lukaku gaat 2 keer scoren.
8: Nachtje door, als niks. Hè. Voor de Belgen doen we dat er natuurlijk. Hè. 3-2 België. Kom op, hè. We zijn België. Hè.
0: Je kan de wedstrijd live volgen op Radio 1 en op VRT1. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht, onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev,